0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: is van mij.
1: It's 14 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 's middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie Schietkamp het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet, omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Ja, nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. Bij het ongeluk tussen Cernes en Sus zijn meerdere mensen om het leven gekomen. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. Verschillende media berichten dat er op de plek waar het ongeluk gebeurde al enige tijd wegwerkzaamheden waren. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten in het elektriciteitsnet. Om noodzakelijke investeringen in het netwerk te dekken, worden deze kosten doorberekend aan de consument. Voor mensen met een warmtepomp die ook vaak zonnepanelen hebben, speelt bijvoorbeeld ook mee dat de zogenoemde salderingsregeling wordt afgeschaft. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Kort geleden sprak Zelensky nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Met de mogelijke top in New York wil Oekraïne de diplomatieke gesprekken over het conflict verder voortzetten. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school het Limes College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft ernstige klachten overgehouden van de gebeurtenissen. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, de Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd. The best
2: oldie station. Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. Bij het ongeluk tussen Cernes en Sus zijn meerdere mensen om het leven gekomen. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. Verschillende media berichten dat er op de plek waar het ongeluk gebeurde al enige tijd wegwerkzaamheden waren. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten in het elektriciteitsnet. Om noodzakelijke investeringen in het netwerk te dekken, worden deze kosten doorberekend aan de consument. Voor mensen met een warmtepomp die ook vaak zonnepanelen hebben, speelt bijvoorbeeld ook mee dat de zogenoemde salderingsregeling wordt afgeschaft. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Kort geleden sprak Zelensky nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Met de mogelijke top in New York wil Oekraïne de diplomatieke gesprekken over het conflict verder voortzetten. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school Het Liemers College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft ernstige klachten overgehouden van de gebeurtenissen. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij een zwaar ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Het exacte aantal slachtoffers is nu nog onbekend. De buschauffeur moest volgens de reisorganisatie waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Door deze uitwijkmanoeuvre kantelde de bus en gleed het voertuig een ravijn in. In de Verenigde Staten worden vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Bij het officiële monument in New York vindt traditioneel de centrale herdenkingsceremonie plaats. Nabestaanden lezen daar op de plek van de ingestorte Twin Towers opnieuw de namen van alle omgekomen slachtoffers voor. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school Het Liemers College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft er ernstige klachten aan overgehouden. En de gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een concertbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten voor het elektriciteitsnet. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Welkom bij deze bijzondere uitzending. Het is 25 jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door terroristische aanslagen van 11 september 2001 op Amerika. Een dag die miljoenen mensen zich nog altijd herinneren alsof het gisteren was. We nemen u bijna een uur lang mee in een waardig muzikaal eerbetoon. We staan stil bij de slachtoffers, de nabestaanden en de duizenden hulpverleners die met moed en toewijding levens proberen te redden. Geen sensatie, geen schokkende beelden, maar muziek, herinneringen en hoop. Namens Golden Oldies Radio en producer Rob van Dijk wens ik u veel luistergenot.

artiesten zochten naar woorden voor de gebeurtenis die nauwelijks te bevatten was. L&L Jackson schreef dit nummer enkele weken na de aanslagen. En het werd een lied van troost voor miljoenen mensen. Begon dinsdag als iedere andere dinsdag en iedere andere werkdag. Niemand kon vermoeden dat de geschiedenis enkele minuten later een dramatische wending zou nemen.

Woorden kunnen het verlies niet wegnemen, maar ze kunnen wel hoop geven. En dat gebeurde ook in de dagen en weken na 11 september. Sarah McLachlan met Angel hoorde jij hier. Op Golden Oldies Radio op 11 september 2026. Waar u ook bent, thuis, onderweg of op het werk. We nodigen u uit om samen met ons 1 minuut stil te zijn. Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van 11 september 2001.

Dat wat u zojuist hoorde was Craig Armstrong met het World Trade Center piano theme. Een stuk muziek dat bij het World Trade Center af en toe gedraaid wordt als het nodig is bij evenementen. En na iedere tragedie ontstaan ook verhalen van hoop. Mensen helpen, onbekenden, buren werden vrienden, complete steden stonden naast elkaar. En juist in moeilijke tijden blijkt hoe sterk medemenselijkheid kan zijn.

0: Matthew M. Flacco.
1: John Joseph Florio.
0: Joseph Walton Flounders.
1: Carl Ann Flizik.
0: David Fodor.
1: Michael N. Foder.
0: Stephen Mark Fogel.
1: Thomas J. Foley.
0: Jane C. Folger.
1: David J. Fontana.
0: Chi Min Fu.
2: Elk jaar weer worden duizenden namen opnieuw uitgesproken in New York, omdat achter iedere naam een mens schuilgaat. Met dromen, met familie, met een eigen verhaal.

prachtig nummer van Josh Groban, You Raise Me Up, op Golden Oldies Radio in dit herdenkingsprogramma. En vrienden en vriendinnen, 25 jaar later leven de herinneringen voort. Niet alleen in New York, maar overal ter wereld. En ook wij staan daar vandaag dus bij stil.

Dank aan Betty Midler voor deze Wind Beneath My Wings. Mooi nummer. En dat, dames en heren, brengt ons bij Louis Armstrong. Herdenken betekent niet alleen terugkijken. Het betekent ook blijven kiezen voor vrede, voor vrijheid, voor respect en voor elkaar.

0: United States of America will use all our resources to conquer this enemy. We will rally the world. We'll be focused, and we'll be steadfast in our determination. But make no mistake about it, we will win.
1: En dat was George W. Bush op 11 september 2001. Dames en heren, namens Golden Oldies Radio bedanken wij u voor het luisteren naar dit bijzondere eerbetoon. Onze gedachten zijn bij alle slachtoffers, hun nabestaanden en de hulpverleners die hun leven in dienst stelden van anderen. Een woord van dank gaat uit ook naar iedereen die zich nu, 25 jaar later, blijven inzetten om de herinnering levend te houden. Laten wij nooit vergeten. En ik heb nog een plaat van Michael W. Smith. There She Stands.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De Verenigde Staten herdenken vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Bij het officiële monument op Ground Zero vindt de traditionele herdenkingsceremonie plaats. Nabestaanden lezen daar de namen voor van alle omgekomen slachtoffers. Voor deze 25e herdenking geldt een maximale staat van paraatheid rond de locatie. Dat heeft ook te maken met de politieke spanningen in Amerika. Bij een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Het precieze aantal slachtoffers is momenteel nog onbekend. De buschauffeur moest volgens de reisorganisatie waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Door deze uitwijkmanoeuvre kantelde de bus en gleed het voertuig een ravijn in. De politie heeft na 30 jaar een man uit Apeldoorn aangehouden voor twee verkrachtingen uit de jaren 90. DNA-onderzoek bracht de 61-jarige verdachte na al die jaren alsnog in beeld. In de herfst van 1995 werd een fietser in de gemeente Apeldoorn slachtoffer van een verkrachting onder bedreiging van een mes. 2 jaar later vond een soortgelijk incident plaats in het buitengebied van Deventer. In beide zaken was tot nu toe nooit een verdachte opgespoord. En de Oekraïense president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Zelensky sprak recent nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Het weer nog, het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Berkel en Rode Rijs en Bergse Hoek 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar is maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Hiermee verklaar ik de Vrijdag Experience voor geopend.

Het origineel was uit 1967. Toen was het een plaatje opgenomen door de Soul Brothers Six. Niet zo'n grote hit, dat kwam pas 7 jaar later. En dat was met de plaat die we nu hoorden uit 1974. Grand Funk Railroad and Some Kind of Wonderful. Goedemorgen.

Goedemorgen, beste radiovrienden. Het is de laatste werkdag op weg naar het weekend. Dan wordt u geholpen door de discjockeys van de Friday Experience hier op Golden Oldies Radio. Een hele leuke dag weer. Gevarieerd met muziek, leuke andere wetenswaardigheden door alle programma's heen. En natuurlijk, natuurlijk dat ene programmaatje tussen 8 en 10 wilde ik zeggen. Met John Dekker. Goedemorgen dus.

0: Simple Minds. Nog steeds alive and kicking. En een hit van een aantal jaren geleden. Promise You a Miracle. Vrienden, vrijdagochtend. Ja, het is dus bijna weekend, hè. Maar nog wel even die ene dag even werken. Maar breng die dag dan wel een beetje op een goede manier door. Door bijvoorbeeld even na te denken. En dat kan nu.
1: De stelling van dit uur.
0: Ja.
1: Is het waar? Of niet waar?
0: Ja, je kunt even nadenken over de stelling van het uur. Wij hebben namelijk de stelling van dit eerste uur. Dat 4% van de koppels in Nederland... die slapen 's nachts apart in een eigen slaapkamer. Is dat waar of niet waar? Elvis Presley die wist dat al een beetje volgens mij in de jaren 60. Want toen maakte hij dit plaatje.

vaste gast in onze ochtendshow op de vrijdagochtend tussen 8 en 10. Kate Bush. En je hoorde Dumb Heavy People. Ja, en net deden we de stelling van het uur aan u bekendmaken. U mag daarover nadenken of het waar of niet waar is. Wij zeiden dat 4% van de koppels die slapen 's nachts apart in een eigen slaapkamer. Is dat waar of is dat niet waar? Zometeen het antwoord. Nou ja, zometeen.

we kijken even naar de dag van vandaag. Want het is een bijzondere datum in onze wereld. In onze wereldgeschiedenis. Het is vandaag 11 september. En je weet wel, ja, het is zo'n 25 jaar geleden dat er in Amerika een aantal bijzondere en zeer ingrijpende gebeurtenissen plaatsvonden. Vliegtuigen die vlogen in gebouwen zoals de Twin Towers van het World Trade Center en het Pentagon nabij Washington. Het had veel impact op de gehele wereld. En nu, 25 jaar later, was er vanochtend tussen 7 en 8 een prachtig speciaal programma hier op Golden Oldies Radio. Gepresenteerd door Edwin Simonis met nieuwsfeiten, fragmenten uit die tijd en natuurlijk passende muziek. Heeft u het gemist? Geen probleem. Gaat u dan even naar de Facebookpagina van Edwin Simonis, vrienden. Is de moeite waard. Ja. En wij hebben er ook nog eventjes heel kort bij stilgestaan. En dan gaan we door met de muziek hier op Golden Oldies Radio. Zometeen de stelling van het uur, of het waar is of niet waar. Over twee plaatjes. Maar eerst even luisteren naar Grace Jones. En wat een heerlijke hit was dat. La Vie en Rose.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Cliff Richard. En deze man die bleek ook nooit oud te kunnen worden. Hij zag er altijd prachtig, jong en gezond uit. Dat zorgde weer voor allerlei vermoedens dat hij rare dingen deed. Zo ging het verhaal dat hij ooit een stuk baarmoeder ergens in zijn buik had laten implanten. Zodat hij ook heel lang jong zou blijven. Maar dat is waarschijnlijk niet waar. Wat hij wel deed, was van alles doen om jong en gezond te blijven. Zo volgde hij een bepaald dieet, het zogenaamde bloedgroependieet. Een dieet dat was aangepast op zijn bloedgroep A. Deed hij natuurlijk veel bewegen. Deed hij heel veel voedingssupplementen eten. Allerlei tabletten, multivitamines en lecithine. En gebruikte hij natuurlijk vocht inbrengende crème, vrienden. Ja, Cliff Richard, hij wordt in oktober 86 jaar. Ja. Maar nu de stelling van het uur. En wij zeiden 4% van de koppels slapen 's nachts apart in hun eigen slaapkamer. Is het waar of is het niet waar?
1: De stelling is...
0: Oh, heel spannend.
1: Niet waar.
0: Nee, het is niet waar, want niet 4% van de koppels in Nederland slapen apart in hun eigen slaapkamer. Maar 14%. Van de koppels in Nederland slapen apart in een eigen slaapkamer. En dat is dus niet alleen naar een flinke ruzie, maar voor altijd, zullen we maar zeggen. Hier is Lucifer.

0: Could Say. Hij wist het mooi te zeggen in zijn muziek dan. Watch It Road hoorde je op Golden Oldies Radio op de vrijdagochtend tijdens de Friday Experience. Vrienden, wat een mooie dag weer. En we kijken uit natuurlijk naar het weekend dat onderweg is. Maar eerst gaan we nog wat intelligentie in het programma stoppen.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: En ja... Dat doen we zoals gebruikelijk weer vanwege een vraag van een luisteraar die iets wil weten en dat samen met u en mij wil delen. In dit geval gaat het om Gabriel Lammetink uit Nieuwegein. En Gabriel die zegt, ja, ik durf eerlijk toe te geven, mijn vrouw die klaagt over mij. Ja. Ze vindt namelijk dat ik de toilet altijd ondersproei tijdens het plassen. En ze zegt al regelmatig tegen mij dat ik maar zittend moet gaan plassen. Maar John, zegt hij, ik ben van mening dat mannen staand moeten plassen. Dat is ons tenslotte als kind al aangeleerd. Mm-hmm. Maar goed, zegt hij, ik ben toch wel eens benieuwd hoe dat hier in Nederland is. En hoeveel van de mannen op de toilet zittend hun plasje doen. Gabriel, snijdt een probleem aan dat ik ook wel een beetje ken. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd naar het antwoord. Ja, hoe zit het met de Nederlandse mannen en hun plasgedrag? We gaan eens even luisteren.
2: Ja, er zijn Nederlandse onderzoeken die daar een redelijk beeld van geven. Al is er geen officieel CBS-cijfer voor. In een grote Eén Vandaag-peiling onder ruim 16.000 mannen zei 43% meestal zit te plassen en 56% meestal staand. Dat onderzoek dateert uit 2015. Een later onderzoek van Plus kwam uit op 41% zittend, 41% staand en 18% zonder voorkeur onder mannelijke deelnemers. Dus als je vraagt hoeveel Nederlandse mannen plassen op de wc zittend, dan lijkt ongeveer 4 op de 10 mannen een redelijke schatting. Wel belangrijk, het verschilt waarschijnlijk sterk naar leeftijd, thuissituatie en locatie. Veel mannen die thuis zitten, staan bijvoorbeeld buitenshuis bij een urinoir.

0: van het blad. Het zat in de, hoe heet dat? De Playboy, hè?
1: Ja.
0: Een blad dat wij lazen vanwege de mooie verhalen. En tussen die verhalen door zat mooie foto's weer van blote dames. En in het midden dan, van het blad zat altijd de mooiste dame. En dat noemden ze de centerfold, exact in het midden. G-Girls Band, hoorde je. Ja, vrienden, en mocht je nog gaan werken op deze vrijdag, nog een laatste werkdag, geef het u een tip mee. Hoe heet het ook alweer? Hoe heet het? Japans?
2: Oh.
0: Inemuri, dat hoorden we net. Dat is een gebruik in Japan dat u tijdens het werken even wegdommelt. Ja, ik zou zeggen, vertel het je baas, hè? Ja, een beetje inemuri zo gedurende de dag, dat kan nooit geen kwaad. Je slaapt eventjes voor een paar minuten in en daarna ga je er weer met 120% tegenaan. Of met 77%, hè? Het is, dat varieert per persoon.

Dit doet me denken aan vroeger. Als ik een klein kind was, nou, een klein kind van een jaar of 10, 11. En dan kwamen we in de frietzaak in de cafetaria. Daar stond dan een jukebox. De ouderen onder ons kennen dat nog wel. En dan kon je een plaatje bestellen voor een kwartje. Gooide een kwartje in de jukebox. En dan kon je meestal twee plaatjes kiezen. Ja. En in mijn tijd was dit een van de plaatjes die ik dan meestal draaide via de jukebox. Dat was Shocking Blue en Venus. Vrienden, we gaan op weg naar het nieuws van 9 uur. We spreken elkaar daarna weer voor het tweede deel van de Morning Memories. En we hebben dan weer een stelling van het uur en een vraag aan ChatGPT. Waar gaat die over? Even kijken. Oh, interessant hé. Blijf luisteren.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En de Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Zelensky sprak recent nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: had hits in de jaren 60, 70 en 80. En inmiddels zijn alle bandleden overleden op eentje na. En dat is tegelijk ook de allerbekendste, Justin Hayward. Hij wordt 80 jaar dit jaar. En hij is nog de enigste overleden van alle, wat zijn het, een stuk of 7, 8 bandleden die in de Moody Blues hebben gespeeld. Vrienden, voor de tweede keer deze ochtend een hele goedemorgen.
1: Oh, yeah.
0: Welkom bij het tweede deel van de Morning Memories. We hebben weer de stelling van het uur en een vraag aan ChatGPT. Die gaat over het rijbewijs. Om nog meer specifiek te zijn, het examen. Ja, zometeen meer.

0: most iconic hits on Golden Oldies Radio.
1: Oh, feel good classics, Golden Oldies Radio.
2: Wat is dit een leuk programma, zeg?

0: volgens mij zit hij ook al in een soort vergeethoek, denk ik. Lindsay de Pol, wie kent haar nog? Heel beroemd in de jaren 70, alhoewel heel beroemd, dat is ook niet helemaal waar. Ze was wel een klein beetje beroemd internationaal, in ieder geval in Europa. Je hoorde Sugar Me. Ja, vrienden, en dan is het nu tijd voor het ene moment.
1: De stelling van dit uur.
0: Daar komt hij weer aan.
1: Is het waar of niet waar?
0: Ja, en de stelling van dit uur. Wij beweren dat tegenwoordig nog maar 28% van de mensen nog eens een keer een brief schrijft met pen en papier. Dus mensen die zijn natuurlijk e-mail gewend. En wat heb je nog meer? Ja, appjes en dergelijke. Maar er zijn nog mensen die schrijven een brief op papier. 28%.

0: zogenaamde glamour rock. De muziek was rock, was vaak harde rock. En de kleding die was glamorous. Grote zonnebrillen, veel glitters en bijzondere pakjes hadden ze meestal aan. Maar wel met succes, want Europees scoorden ze een aantal flinke hits. Waaronder de nummer Dynamite, dat ook een top 10 hit was hier in Nederland. Oh ja, en denkt u nog even aan...
1: De stelling van dit uur.
0: Ja, want de stelling van dit uur...
1: Is het waar?
0: Oh ja.
1: Of niet waar?
0: Gaat er namelijk over dat wij beweren dat slechts 28% van de mensen een brief schrijven met pen en papier. De rest gaat allemaal elektronisch, vrienden. Ja, is het waar of niet waar, hè?

boodschap om het weekend mee te gaan. Kessera, zo is het nou eenmaal. Maak je niet druk, het komt allemaal wel weer goed. Schud het even van jou. Oftewel, relaxen, zouden we tegenwoordig zeggen. Dat ging anders in de jaren 70, toen José Feliciano dit plaatje maakte met Kessera. Gaan we even nog kijken naar de dag van vandaag. Ja, het is vandaag een bijzondere dag. Het is namelijk de dag van de waardering voor wolken. En hoe vieren wij die dag? Nou, door naar de wolken te kijken natuurlijk. En leren ze een beetje wat over wolken. Wat is een cumulus of een fuvulus of hoe ze ook heten. En kijk ook eens naar de lucht. En doe dan net als je vroeger als kind al deed. Dat je kijkt of je er figuurtjes in ziet. Een gezichtje, ja. Of een kaboutertje of een, weet ik, een nieuwe auto die je graag wil hebben. Die kun je dan terugvinden in de vorm van de wolken. Ah, wat een mooie dag, hè, eigenlijk. Vrienden, het is bijna weekend. En we zinnen wat rustigs en wat romantisch. Het komt er nu aan. If a

0: beste radiovrienden. Dit is muziek wat ik kan waarderen, hoor. The Little River Band. Als ik een persoonlijk nootje mag zeggen. Maar Home on Monday vond ik toch wel een stukje mooier dan deze. Maar deze is ook wel lekker voor de vrijdagochtend. It's a long way there. Ja, en dan gaan we nu kijken naar de stelling van het uur. Wat hebben wij beweerd? Namelijk dat tegenwoordig schrijft nog maar 28% van de mensen soms een brief met pen en papier. Bent u ook zo benieuwd?
1: De stelling is...
0: Nou...
1: Niet waar.
0: Nee, het is niet waar. En waarom? 56,1% van de mensen die zeggen af en toe nog wel eens een keer een brief te schrijven met pen en papier. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat is veel meer dan ik zelf dacht. Ik ben benieuwd wat u dacht.

Zaterdag 5 op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme Zaterdag 5 gevoel bij Golden Oldies Radio.

0: kennen we haar nog.
1: Ja, natuurlijk.
0: Shay Coltrane. Go Like Eliah. Deze dame wordt in november dit jaar 78 jaar. En eigenlijk is het iemand die niet zo heel lang heeft gedomineerd in de muziekbusiness. Ze heeft eigenlijk twee grote hits gehad in de begin jaren 70. Dat was deze, Go Like Eliah. En het hele mooie You Are My Friend. Zometeen een vraag aan ChatGPT over het behalen van je rijbewijs. Maar eerst Roy Orbison.

0: ze hadden een bescheiden hit eind jaren 70 met dit nummer. Het is toch wel zo'n plaatje waarbij je moet uitkijken dat je niet in slaap gaat vallen. Dat wel weer. Vrienden, het is de hoogste tijd.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja, we kunnen weer een vraag stellen aan ChatGPT. En daarvoor bedanken wij Amanda Lenda uit Schaik. Dat is volgens mij, ik dacht Noord-Brabant, Amanda. Maar laat het me weten als ik het verkeerd heb. Hè. Amanda die heeft een dochter die op dit moment aan het lessen is voor haar B-rijbewijs. Ze zegt, nou, dat kost best veel geld. Dus ik hoop maar, zo zegt ze als bezorgde moeder, dat ze snel examen mag doen. En dat ze, nou ja, dat hopen we dan maar, de eerste keer slaagt. Nou zegt ze, ik ben daarom ook wel nieuwsgierig geworden naar het percentage van de mensen die de allereerste keer slagen. Voor het B-examen rijbewijs. Ik vind het ook wel eventjes leuk om te weten hoeveel examens men tegenwoordig gemiddeld doet voordat men uiteindelijk slaagt voor het rijbewijs. Ze zeggen, als mijn dochter voor de eerste keer is geslaagd, laat ik het jullie weten. En als ze er 6 keer over doet, dan zal ik het heel langzaam mijn man gaan vertellen, want die moet het allemaal betalen. Dankjewel voor deze leuke vraag, Amanda. Ja, ik ben ook benieuwd hoor. Voor mij was het de tweede keer. De eerste keer ging finaal mis. Maar goed, dan hebben we het ook over een jaartal. Wat was het? 1978 volgens mij. Ja. Toen was het toch nog heel anders dan tegenwoordig, hè? Ja, het was eigenlijk makkelijker volgens mij, als je de verhalen hoort. Maar zeker ook goedkoper, hè? Ik noem even het bedrag van een uur rijlessen voor... volgens mij 35 gulden. Nou, zo hebben we allemaal ieder ons eigen verhaal over het rijlessen. We gaan eens eventjes kijken hoe Nederland slaagt in het, met het rijbewijs.
2: Voor rijbewijs B-auto, praktijkexamen, minus 50% slaagt de eerste keer. Circa 25, circa 90,6 en 90,8%. Dus ongeveer 1 op de 2 heeft minimaal 1 herexamen nodig. In 2025 werden in totaal honderdduizenden praktijkexamens afgenomen. Het CBR rapporteert eerste examens en herexamens afzonderlijk. Het CBR geeft geen officieel gemiddeld aantal pogingen per persoon. Op basis van de verhouding tussen eerste examens en herexamens ligt het gemiddelde grofweg rond 2 examens voordat iemand slaagt. Kortom, ongeveer 50% slaagt in 1 keer... en ongeveer 50% heeft minstens 2 pogingen nodig.

weet niet hoe het bij u is, maar deze artiest die staat bij mij altijd bekend als de band met de zanger met het ooglapje, volgens mij, Dr. Hook. And when you're in love with a beautiful woman.

0: Ja, vrienden, dit waren dan weer de Morning Memories voor deze vrijdag, de 11e september. Het zit er weer op. Bedankt voor het luisteren. Sta nog even bij stil dat het dus vandaag van de wolk is. En speciaal voor Hans is het een bijzondere dag. Hans Frotes, want hij komt zo meteen hè, tussen 10 en 12. Waarom is deze dag voor hem een bijzondere dag? Hans scheen namelijk een wolk van een baby te zijn geweest.
1: Ja.
0: Oh ja, en denk, het is vandaag ook de nationale dag van het opmaken van je bed. Heel fijn weekend, tot volgende week.

0: besogenis. Ik knik alleen, oké, maar weet dat ik je nu al veel te erg mis.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
2: Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim €5.000 aan inzamelingen looft de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grensovergang 2 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En 279 van Helmond naar Den Bosch tussen Beek en Donk en Keldonk 4 kilometer file. Daar is de vertraging opgelopen tot een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Herinneringen ophalen tussen ontbijt en lunch. Dit is Toen Tunes met Hans Groters. Van de gouden 60s tot de vetste 90s. Elke week met een spannende cliffhanger. En een legendarische Neder Toen Tune van de week. Muziek.

was Born to Love You, Freddie Mercury. Je kunt het zien als een hit uit de jaren 80, maar ook uit de jaren 90, toen het werd herschreven door de overige bandleden van Queen. Hey, hallo, goedemorgen. Dit zijn de Toon Tunes. Dankjewel, John Dekker, voor jouw Golden Memories. Friday, classic hits. Zeker weten, er komt er één.

0: ja, dat is inderdaad het leven. En het leven dat duurt vaak maar heel even. En laat dat nou ook de titel zijn van de Nedertoontune van deze week. Je gaat luisteren naar Shirley Zweres.
1: En dit is een Nedertoontune.

Achtereenvolgens hoorde je Shirley Zweerders uit 71 met de Nedertoentune van deze week. Heel even, daarnet de man die een muzikaal uitstapje maakte van Van Halen. David Lee Roth solo met Just a Gigolo hier op Golden Oldies Radio.

Wat heel projectmatig begon tussen een aantal Amerikaanse en Britse popartiesten, werd uiteindelijk een enorm wereldsucces. De London Beat, I've Been Thinking About You, was hun grootste hit wereldwijd. Maar dan moet je weten dat ze in 1988 hun eerste echte doorbraak hadden in Nederland. Ze kwamen maar het liefst op nummer 20 binnen in de Nederlandse top 40 met There's a Beat Going On. Een vrij stevig nummer voor de mensen die dat nog niet weten. Straks de cliffhanger uit 1960.

romantiek met een hele grote R geschreven. Cliff Richard met de cliffhanger van deze week uit 1960. Fall in Love With You. Dat was een van zijn grootste hits. Samen met The Shadows. Hey, ga je mee? Uit de 90's. Het volgende singeltje wat ons doet verlangen naar de zondagmorgen. Earth, Wind & Fire.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Mocht je nou geïnteresseerd zijn in de tekst van dit liedje, nou, dat is wel te verkrijgen via internet, maar het is niet te verstaan. De zanger droeg ten tijde van de opname van dit liedje in 1963 een beugel. En de microfoon in de studio hing zo hoog dat hij moest schreeuwen, waardoor zijn tekst onverstaanbaar werd opgenomen. De plaat werd opgenomen met een budget van maar $36. Het heeft echt tienduizenden dollars opgeleverd. Dat dan weer wel. De Louis single van The Kingsman.

0: my. Take that town and shake it around. Yo, my, my, my, my. Take that town and shake it around. Yo, my, my, my.
1: De Stray Cats, She is Sexy en 17. De heren waren hun tijd ver vooruit in 83 met deze titel. Tegenwoordig hoor je het nog wel eens zeggen, hè, dat die meiden van tegenwoordig er helemaal niet meer als jonge meiden uitzien met al die make-up en die social media stuff. Hè. Je hoorde deze Stray Cats hier op Golden Oldies Radio. En weet je wat, we gaan dus wat zonnige muziek draaien voor je. Dit is Dawn Penn.

Een liedje dat in 3 verschillende bekende versies is verschenen in het verleden. Met allereerst natuurlijk het origineel van The Temptations uit 1966. Daarna in 1970 een uitvoering van Smokey Robinson. En ook toen heette het Get Ready. En dit was de rockuitvoering van de heren van Rare Earth. Je hoorde Get Ready. We gaan op naar het nieuws van 11 uur en misschien wat verkeersinformatie. Tot die tijd onder andere bananen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen. 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. Vooralsnog gaat het om een proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim €5.000 aan inzamelingen looft de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Zonder dat je het in de gaten had, hebben we een lichtje op jou laten schijnen. Barry Gibb en Shine, Shine, Shine. Hey, hallo, goedemorgen. Deel 2 van de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Je hoorde Barry Gibb uit 84 met zijn eerste solo-single met achtergrondzang van Olivia Newton-John. 14 jaar daarvoor was dit de eerste grote hit voor Anne Marie.

deze tijd, hoor. Dat was al het geval jaren geleden. In dit specifieke geval in 1998 in Zweden, in Stockholm. Toen werden deze ABBA Teens opgericht. En ze hadden gelijk succes met dit Mamma Mia, natuurlijk. Het origineel van ABBA. Iets later, een jaar later, toen hebben ze zich toch maar omgetoverd tot de A-Teens. Ik denk dat de originele leden van ABBA er niet zo heel blij mee waren. De A-Teens op Golden Oldies Radio dus met Mamma Mia.

hele bijzondere vogel, de zanger van dit nummer. Oh Babe, What Would You Say uit 72. Een man met een roemrijk verleden, want zijn naam, Hurricane, had hij te danken aan de Beatles. Hij is jarenlang geluidstechnicus geweest van de Beatles. En Hurricane was een liefkoosnaampje, vandaar dat hij zichzelf later Hurricane Smith noemde. En dezezelfde man bracht in de jaren 70 Pink Floyd onder bij platenmaatschappij EMI als ontdekker van deze wereldband. Ja, je hoort het hier op Golden Oldies Radio, net als het volgende nummer. Dat is van Climie Fisher.

In haar rijke carrière was ze onder meer achtergrondzangeres van Madonna, Luther Vandross, George Michael, Bruce Springsteen en Mick Jagger. Maar solo had ze een enorme hit in 1984 met Somebody Else's Guy. Inmiddels 76 jaar oud, Jocelyn Brown.

Drie op een rij, wie waren zij? Nee, dat ga ik jou nou eens vertellen. Cliff Bennett en de Rebel Rousers, Got to Get You Into My Life, dat je misschien ook al kent van de Beatles en Earth, Wind and Fire. Daarna hoorde je muziek van een duo dat al sinds jaren 60 actief is in de popscene. Amerikaans duo Peaches and Herb en Reunited. En zojuist Kylie Minogue. And I should be so lucky to be in love.

Als je als vader je kleine meid ziet opgroeien tot de bruid die ze nu gaat worden. Dat is een beetje de strekking van het liedje dat je daarnet hoorde op je radio. Bob Carlyle, Butterfly Kisses. Dit zijn de Toon Tunes. Leuk dat je erbij bent. We hebben de Doobies voor je klaar liggen. Dit is Listen to the Music.

Max Halveren neem ik maar aan dat je al luistert sinds 8 uur vanochtend naar Golden Oldies Radio met het begin van John Dekker en zijn Golden Memories. Zometeen na 12 uur Edwin Simonis en de Leeuwenkuil tot vanavond 11 uur wanneer de dag wordt afgesloten door Serge van Brakel met Dance Classics in de Mix. Ik ga jou bedanken voor het luisteren naar de Toontunes van vandaag. Ik ga je alvast een heel fijn weekeinde toewensen. En natuurlijk ongelooflijk veel plezier met Edwin en alle andere collega's die na 2 uur te horen zijn op deze zender.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Een zware storm heeft Hawaii getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen, 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. Vooralsnog gaat het om een proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Dit is de nieuwe girl. Het is Simone.
5: Alles dwars door.

bent welkom in de middag van Golden Oldies Radio. De vrijdagmiddag op de Friday Experience dag. Dat alles weer zo lekker klinkt op de radio. En we begonnen met Shakespeare Sister en Your History. Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij de zender met de Leeuwenkuil. En dat is mooi, hè? Van 12 tot 2 zijn we weer bij je. En alles wat je gewend bent van de show zit er weer in. We danken Hans Groters voor de Toontunes. En ja, vanochtend was je misschien ook op om een uur of 7. En toen heb je me dat herdenkingsprogramma horen presenteren. Ik ben een beetje moe. Maar een beetje hoor, dus het komt best goed, denk ik, tot 2 uur. Ja, en we hebben verzoekjes, dus dat komt sowieso goed, want die verzoekjes zijn ook allemaal erg leuk. Ze zijn aardig verdeeld over de 2 uur, zie ik. En de eerste is van Jok Hartnagel. Die kreeg iets van mij, van de Osmonds, op de Vergeten Plaat op 100 groep. Ik heb daar Going Home neergezet. En toen zei hij van, nou, dat is een van mijn allereerste plaatjes. En ik vond de Osmonds heel erg goed. En daarom vraagt hij ze nu waarschijnlijk aan met One Way Ticket to Anywhere. Dus we krijgen nu eerst een drum solo en dan de rest van het liedje.

Een lekkere toontune van de Steely Dan. Op verzoek van Arnold Bosman in de show, ja. Steely Dan zong in 1978 over FM. En wij zitten sinds vorige week ongeveer op DAB+. Misschien luister jij deze show, de Leeuwenkuil, wel op DAB+. En dan klinkt het alsof je een cd op hebt staan, met, als je dit soort platen tenminste hoort. Ja, en alles klinkt eigenlijk dan wel goed, hè? Oh, heerlijk. Ja. Dus Golden Oldies Radio op DAB+, in Zuidwest-Nederland, zeg ik maar even grofweg. Daar kun je het proberen in ieder geval. Even het apparaat scannen. En als er dan nieuwe zenders bij komen, dan even kijken of toevallig Golden Oldies Radio er ook bij staat. En ja, anders blijf je gewoon lekker luisteren op de stream, hè. Dat kan ook. Er zijn genoeg mensen die dat doen en dat vinden we ook heel erg fijn. En wat we ook heel fijn vinden is dat we een plaatje van Madonna een tijdje geleden, op woensdag de 2e september was dat, knaller maakten op de social media. Want ja, dan kan je er een keer...

0: beetje zo naar het weekend toe. Hè? Het weekend dat nadert met rassen schreden hier als je de vrijdagmiddag hebt. En je hoorde Jody Watley in een soort van losse vlotter. Want het plaatje staat niet als, als knaller genoteerd. Nee, ik heb hem gewoon uit een bak gehaald. Ik denk, die gaan we eens draaien, want die is lekker op vrijdagmiddag. En ja, ik denk dat je het wel met me eens bent, hè? Jazeker. En hij was ook goed. Ja, in de Leeuwenkuil, het huis van de lekkere hits. Tot 2 uur bij je. En nu, een nieuwe plaat van James Ellis Ford. Ik ruik een supertip voor Homesick for Another World.
1: Nieuwe muziek

0: hadden in 1978 een overrompelende ontmoeting met, voor het eerst met Kate Bush. Want dat was wat toen je die voor het eerst op tv zag, hè? Of zag optreden in programma's. Jeetje, wat een verschijning. Kate Bush en The Wuthering Heights uit 1978, zoals ik zei. En die werd aangevraagd door Ivan Alders, dus die is ook weer blij. En daar zijn wij dan weer heel tevreden over, want blije mensen, dat zijn fijne luisteraars. En ik hoop dat jij ook geniet van de muziek die we voor je draaien. Want hier in de Leeuwenkuil, haha, we hebben van alles. Het is de Alles Dwars Door Elkaar show, dus ook een dubbeldraai die wat dat betreft er wezen mag. En weer helemaal anders is als de rest van de plaatjes. Het is een Nederlandse band uit de jaren 70. Ze noemden zichzelf Mad Dog. Gekke hond, Mad Dog. En ze hadden 4 hits in Nederland en 2 daarvan vandaag op de radio.
1: De Leeuwenkuil.

dat tegenwoordig niet Amerika? Nee, ik weet het niet. Ja, dat ligt aan Trump als dat zo is natuurlijk. Ja. Ja, het zal je niet verbazen dat deze band uit Volendam kwam, hè? Nee, dat dacht ik al, want ja, zo klonk het ook. En in de jaren 70, begin jaren 70, 73 tot 75 was het ongeveer, hadden de heren 4 hits in Nederland. Begonnen met It's Gonna Be Better. En It's Gonna Be Better kwam uit in 1974. En toen had de band net het geluk, toen hun single uitkwam, dat Veronica besloot het top 40 exemplaar niet te drukken die week. Nee, als protest tegen het eventuele verdwijnen van de zender. Wat ook daadwerkelijk ging gebeuren trouwens. Ja, dus ze hadden even pech. Het werd ook niet hun allergrootste hit, maar ook niet hun minste. Ze zitten allemaal een beetje tussen de 20 en de 30 in de hits van Madhok. En de andere was Kyo en dat was dan hun allergrootste in Nederland. Op nummer 28 of zoiets. Nou ja, het is toch wat, hè? Ja, wat leuk, hè? Ja. Hey vrienden en vriendinnen. Golden Oldies Radio met de Friday Experience. En in de Leeuwenkuil hebben we ook plaatjes die zomaar van Shazam worden geplukt, omdat ik ze ergens gehoord heb. De band heet The Members. Staan niet in het hitdossier in Nederland. Volgens mij zijn dit singles hier ook nooit uitgebracht. Maar ze hadden wel succes in Engeland met bijvoorbeeld deze Offshore Banking Business.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

ja. Dat is weer wat anders als la la la. Aha, Ben Apple Gas, The Prison Call in Ancient I Choose All van Cat Stevens inderdaad. Want die hoorde je zojuist met een ongelooflijk onzinnige nummer, Ben Apple Gas. Want ja, dat kennen we helemaal niet, banaanappelgas. Hè? Maar hij maakte dat plaatje wel en hij scoorde er een hit mee. En het viel zo in de smaak dat hij ook werd aangevraagd dit plaatje door Timfy en Marco Stoppazzoni. En ik snap dat, want het is ook wel een leuk deuntje. Zeker op de vrijdagmiddag, waar we ook een losse flodder hebben uit de Billboard Hot 100 van 1964, meen ik. Het zijn de Four Seasons, die zingen over de Ragdoll. Dat deed Aerosmith ook, maar deze is anders.

0: zo'n plaat uit 1964 kan toch nog heel erg leuk klinken in 2026, hoor. Op Golden Oldies Radio, op de vrijdagmiddag in de Leeuwenkuil. Het is vandaag 11 september trouwens. Dat heb je vanochtend ook gehoord, hè? Ja. Als je die show niet hebt gehoord trouwens, van 7 tot 8 uur, kan me dat voorstellen. Er is een Maxcast, dus hou het in de gaten, hè? We gaan hem delen. Als die nog niet op mijn pagina staat, dan komt hij vanzelf wel. Maar Max Hermans heeft hem opgenomen. Zo, vrienden en vriendinnen, dat waren de Four Seasons met Ragdoll. En wij hebben zometeen uur nummer 2 van de Leeuwenkuil. En in dat uur nummer 2 nog een verzoekje of 6, dus ik heb het druk. En we hebben leuke platen voor je staan. De Pet Shop Boys zometeen in ieder geval. Meteen na 1 uur, na het nieuws. Het radionieuws wat we hier hebben. En of heet het anders, dat kan ook wel. En we hebben ook de verkeersinformatie. Als er verkeersinformatie is. En ik hoor de laatste tijd wat meer verkeersinformatie. Ze schijnen te luisteren, die mensen van de verkeersinformatiedienst. Ja, zometeen dus meer Leeuwenkuil. Nu tot aan dat tijdstip. De Clubhouse Extended Version van Do It Again / Billie Jean.
1: Zometeen meer de Leeuwenkuil.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. Een vrouw uit Uden is omgekomen bij het ernstige busongeluk in Zwitserland. Haar echtgenoot overleefde de crash en ligt met verwondingen in het ziekenhuis. Hulpdiensten werken nog aan de volledige identificatie van alle slachtoffers. Alarmcentrale Eurocross krijgt momenteel een enorme stroom aan telefoontjes binnen. Bij het tragisch ongeluk vielen in totaal 5 doden en 40 gewonden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. En tientallen supporters van Feyenoord krijgen een stadionverbod voor de Kuip en mogelijk heel Nederland. De voetbalclub heeft 47 personen geïdentificeerd na incidenten tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans staken tijdens het duel massaal vuurwerk af op de tribunes. Een deel van het vuurwerk belandde in het vak met de supporters van de tegenstander. 7 Cambuur-fans raakten daardoor gewond aan hun gehoor, ogen en huid. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: This is the new account. De alles draait door elkaar show.

Het begin van de tweede uur van de Leeuwenkuil vandaag op vrijdagmiddag in de Friday Experience van Golden Oldies Radio was voor de Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield en What Have I Done to Deserve This? Goeie vraag. Ik geloof niet dat dit autobiografisch voor mij is in ieder geval, maar wel een leuk plaatje en een ruime maand oud inmiddels als het gaat om de knallers, want ze komen van vrijdag 7 augustus en het is vandaag de 11e, hè? Ja. Daar heb ik in het eerste uur ook wel al wat over gezegd, dus ik doe dat niet nog een keer. Heb je dat eerste uur gemist? Geen probleem. Max Hermans neemt de show op en je krijgt straks weer een Maxcast, waarbij je kunt genieten van alle klanken die de anderen nu live aan het horen zijn. En die anderen, dat ben jij onder andere. En dat vind ik fijn. En misschien ben jij wel, dat zou zomaar kunnen, Hans Geersing. Morgen zit hij tussen 8 en 10 uur op de radio hier bij Golden Oldies met zijn ochtendshow op de zaterdag. En hij luistert naar de Leeuwenkuil op vrijdag. En of hij daar wat van leert, ja, dat weet ik niet. Maar hij vraagt wel Donna Lewis aan. Met I Love You, Always Forever.

Anderen die weten dat al. Het is niet een dom meisje. Nee, het gaat over de Dum Dum Girl. De Dum Dum. En dat Dum schrijf je als D-U-M. Dus geen B erachter. En als dat er niet achter staat, dan is ze ook niet dom. Dus dat scheelt wel. Dat scheelt wel, ja precies. Talk Talk zong erover. En dat deden ze op verzoek. Jazeker, Jan Leverink wilde ze graag horen. En Jan Leverink, his will is my command. Zo zeg je dat, geloof ik, hè? Ja. At your service. Gadverdamme. Hey vrienden en vriendinnen, we gaan naar Friesland. Ja, want daar zit de familie niet Stoppersoni. Nee, die zit aan de andere kant van Nederland. Nee, dit is de familie van Kuilenborg. Die zitten dus in Friesland. En die wil graag de mannelijke helft daarvan, Ronald. En ik denk dat zijn vrouw hem ook wel mooi vindt. Amerika horen met Ventura Highway. MUZIEK

De Zaterdag Vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme Zaterdag Vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.

Ze hebben veel leuke platen gemaakt, Kok Robin uit Amerika. En dit was er een van When Your Heart Is Weak, hoorde jij op Golden Oldies Radio in de Leeuwenkuil. Een plaat die op woensdag 19 augustus op mijn pagina stond als knaller op de diverse social media. En dames en heren, jongens en meisjes, weet u nog van het apartheidsregime in Zuid-Afrika? Ja, wat ze nu in Israël doen, zeg maar, met de Palestijnen. Ja, dat. Nou, dat deden ze destijds in de jaren 80 nog in Zuid-Afrika. En Eddie Grant maakte daar een plaatje over. En dat plaatje, dat wordt aangevraagd door Fred Schachteraar.

Sugar on Top, dat was nieuwe muziek, soulful als de neten. Hè? Ja, je hoorde hem hier op Golden Oldies Radio, de nieuwe single van The Bamboos. Onthoud die naam, The Bamboos, want ze klinken leuk met Sugar on Top, hun nieuwe single, te horen hier in De Leeuwenkuil. En dan Frank Schouten, hij wil Sheryl Lee Rolfe graag horen.

0: was nooit leuk vroeger.
1: Nooit?
0: Nee, echt niet. De politie in de studio was ten tijde van de piraterij in bijvoorbeeld Nijmegen, maar ook in Baren, in Amsterdam, in Rotterdam, in Den Haag, in Utrecht. En nog allerlei andere plaatsen waar ook grote zenders zaten destijds. Die popmuziek uitzonden omdat de EO op vrijdagochtend de muzikale fruitmand had. Dat was het begin van alle ellende, zeg maar, voor de overheid. Ja, dan was de politie nooit echt de vriend van ons. Maar deze police, ach, die wel, jazeker. Je hoorde ze met Can't Stand Losing You. Op Golden Oldies Radio in de Leeuwenkuil. En daar is het tijd voor de laatste twee verzoekjes, als ik het goed heb. Dat zijn verzoekjes voor Renzo Keurhorst, die George Michael wil horen met Faith. Maar eerst hebben we Wessel Vaassen. Die gaat voor een plaatje die op 11 september 2001... behoorlijk vaak op de radio te horen was. En ja, hij dacht van in het kader van de herdenking van 25 jaar geleden, wat wij vanochtend tussen 7 en 8 deden hier op de zender. Ja, dan kan ik dit plaatje wel aanvragen. Alicia Keys en Falling.
2: I can't.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. Ja, helaas was dat voor George Michael toch niet voldoende om alleen Faith te hebben. Maar het singeltje was wel goed en hij werd aangevraagd door Renzo Keurhorst. Vrienden en vriendinnen, we lopen naar het eind van deze Leeuwenkuil. Straks na 2 uur Ron van Arnhem, Rob van Genderen. Ja, we hebben ook nog Paul Bakker en Serge van Brakel. Dus dat wordt weer een hele fijne vrijdag. Rest, zou ik maar zeggen, hier op Golden Oldies Radio. Hè? Ja, gewoon blijven luisteren, want die zijn ook lekker met plaatjes bezig, hoor, die jongens. Eerlijk is eerlijk. En ik heb er ook nog wel een paar voor je die er mogen zijn. Zoals bijvoorbeeld weer een losse flodder uit de Billboard Hot 100 van 1955. Oh jee, het is Pat Boone en Ain't That a Shame, een nummer origineel van Fats Domino. En later ook nog gedaan door Cheap Trick trouwens. En die hebben ook een leuke uitvoering. Misschien wil je me aanvragen voor volgende week. Dat zou kunnen. Straks is er weer een mogelijkheid in de grote rode requestbox op Facebook. De Leeuwenkuil.

Wat een leuk plaatje. Ja, er stond zojuist een kwartiertje, 20 minuten geleden een jongeman voor de deur. En die is van de plaatselijke platenhandel en die bracht dit liedje binnen. En ik denk van nou, even luisteren. En goed is hij. Stella Lefty, zo heet ze. Het is nieuw, het heet Boston. En ik wilde je niet onthouden op deze vrijdagmiddag. Nee. Nou, ik heb je zojuist alles al verteld over de programmering. Mij rest dan ook niet veel meer dan jou een heel fijn weekend te wensen. Je bedanken voor het luisteren naar deze leeuwenkuil. En je veel plezier beloven kan ik niks. Maar Ron van Arnhem doet wel zijn best in ieder geval zometeen na 2 uur. En volgende week vrijdag om 12 uur is er hier op Golden Oldies Radio een nieuwe leeuwenkuil. En ik laat je alleen met een plaatje uit Nederland van The Limit. In een long version by Ben Liebrand, zo staat erachter. Nou, dan weet je wel, dan is het goed, hè? Het is The Limit die in Nederland een klein hitje scoorde, maar niet met dit nummer. Het ding heet namelijk She's So Divine en ik laat hem je horen hier als laatste in de...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. De kantonregering van het Zwitserse Graubünden wenst de slachtoffers en hun naasten van het busongeluk bij Soest veel sterkte. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond, van wie 3 zwaar gewond. Over de inzittenden is nog niet heel veel bekend. Het gaat waarschijnlijk om veelal oudere passagiers. Wel is bekendgemaakt dat de bus waarschijnlijk een blok van een wegafzetting heeft geraakt en daardoor van de weg raakte. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. Vooral het eiland Kauai is zwaar getroffen. Zo'n 33.000 huishoudens zitten daar zonder stroom en wegen zijn vernield door overstromingen en modderstromen. De gouverneur heeft president Trump om federale noodhulp gevraagd. Toeristen wordt gevraagd Kauai voorlopig te mijden. En Feyenoord heeft 47 supporters een stadionverbod opgelegd na het vuurwerkincident tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur. Supporters schoten vuurwerk vanuit het uitvak richting het veld en de tribunes. 7 Cambuur-fans raakten gewond. De betrokken Feyenoord-supporters mogen niet meer naar de Kuip en worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Ronda niet ooit de mama appelsap mee, eigenlijk. Michael Jackson en Wannabe Starting Something.
1: Het is vrijdagmiddag, 2 uur geweest. Tijd voor Absolute Classics met Ron van Arnhem.
0: Ja, goedemiddag, hartelijk welkom. Nieuwe aflevering weer van Absolute Classics op Golden Oldies Radio. Vandaag Wereldhavendag, 4 september 2026. Bedankt aan Edwin Simonis natuurlijk voor de afgelopen 2 uur. En voor de afgelopen 3 weken. Even bedanken Frank van Roosendaal en Wilco. Voor het overnemen van Absolute Classics. Hartstikke mooi. Ik heb het gehoord. Ja. Ja, wat gaan we weer doen? Ja, gewoon zoals je dat gewend bent van het origineel natuurlijk. Absolute Classics. Gaan we straks even kijken wie er vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog zijn geboren op deze dag. We hebben dat originaal. Natuurlijk ook nog wat momenten, nieuws van vandaag uit het verleden. We gaan nog live het podium op. Ik heb nog een naamplaatje en de Dance Classic voor vandaag. Ja, en zijn we uitgerust? Wow. Valt eigenlijk wel mee. Ja, ik weet het niet. Ik weet ook niet hoe het bij jou is als je vakantie hebt gehad. Ben je dan uitgerust van de vakantie? Is je batterij dan weer opgeladen? Of is hij juist weer nog verder leeggeraakt door de vakantie? Kan natuurlijk ook nog. Maar ja. Lekkere muziek dus onderweg. De komende 2 uur, zoals Smokey.
1: Dit is tot 4 uur.

Amerikaanse ja, danseres, zangeres, model, showgirl en actrice. Dus voormalig lid van de Pussycat Dolls. Daar zit ze niet meer bij, maar daar zat ze wel bij. Daisy Dee, uit Curaçao, vandaag geboren. Kim Thayil, dat is een Indisch-Amerikaanse gitarist van Soundgarden. En Jordan, vandaag op deze dag geboren. Hij was een Amerikaanse liedjeschrijver en muziekproducent. Hij schreef onder andere Time Is On My Side, dat bekend werd door de Rolling Stones. Jordan Jerry Ragovoy. Overleden in 2011. Gene Parsons van The Byrds, vandaag geboren. Ronald LaPrette van The Commodores. En Meryl Cobba Knight. De broer van Gladys Knight. Zat dus ook bij Gladys Knight en de Pips. Ja, ben vandaag ook geboren, zeg maar natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Je bent wat dat betreft in goed gezelschap.

Natuurlijk Tupac in Absolute Classics. Ja, en Tupac, ja, voormalig bandelid Dwayne Davis, die is door de jury in de Amerikaanse stad Las Vegas veroordeeld voor de moord op Tupac in 96. De jury die erachter bewezen dat Dwayne Davis de moord op de rapper heeft beraamd. En ja, dan moet ze altijd even weg, weet je wel, even overleggen. Maar ze waren behoorlijk snel weer terug om ja, aan te geven dat deze Davis wel degelijk de aansporing was uiteindelijk. Hij heeft zelf misschien niet geschoten, maar hij heeft wel het een en ander allemaal geregeld. En uiteindelijk heeft hij het, ja, hij heeft zichzelf een beetje verraden, hè, maar hij heeft een boek geschreven over zichzelf. En ja, daarin staan heel veel details die met deze moord te maken hadden. Dus 3 jaar geleden zijn ze daar pas achter gekomen. Maar ja, Davis zal zo meteen wel nog in hoger beroep gaan. En over een week of 6, op 13 oktober, hoort Davis zijn straf in die rechtszaak. Hoe dat allemaal gaat lopen. Hij riskeert in ieder geval een gevangenisstraf van, nou ja, niet van. Ja, ik denk een paar honderd jaar. Dus levenslang gewoon, deze beste man. Goed. Wat anders nu, namelijk het originaal. Dat is het originaal, moet ik wel zeggen, natuurlijk. En dat is een plaatje die komt gedeeld uit 1977. En is door diverse artiesten op plaat gezet, dan wel op single uitgebracht, of dan wel ergens op een album gestopt. Ja, er zijn wel ja, een paar honderd mensen die dit nummer hebben gecoverd. We hebben er een aantal uitgehaald en even een paar voor je op een rijtje gezet. Altijd wel even leuk om te horen wie zo andere, onder andere dit nummer hebben opgenomen. Nou, bijvoorbeeld Mary McGregor in 1978.

0: Johnny Mathis, ook in 1978, deed het samen met Denise Williams. Maar die horen we nu niet in dat korte stukje.
1: You're too familiar.
0: Ze komt wat later. Of je zou moeten zeggen dat dit Denise is, maar dat is natuurlijk niet zo. Uit 78 ook, Barry White.
1: I would not leave you.
0: En de versie van John Holt. The King of Reggae, ja. Nou, Bob Marley dan natuurlijk. Ja, de Engelbert. Humperdinck.
1: I'll take the bad time.
0: Al deze nummers kwamen allemaal uit 1978. En in 1980 was er de uitvoering van Cilla Black. Eindelijk weer een dame.
1: Don't go trying.
0: Ja, in de jaren 60 zeer populair. Maar ook in 81 maakte Gary and the Pacemakers deze uitvoering. En dan hadden we ook nog een Nederlandse uitvoering. En die was van Hans van Hemert in 1998.
1: Omdat ik zo wil van je
2: Das Original.
0: De man die hem schreef in 1977 en hem ook uitbracht in 1977. Billy.

superband natuurlijk deze. Queen en The Breakthrough was dat. Ja, je luistert naar F266 op deze vrijdagmiddag op Golden Oldies Radio.

0: Gewoon helemaal gratis. Die bonus. Ja, het is altijd Dynamite of Tiger Feet. Waarom nooit eens Rocket? Nou, hierom.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Dit zijn de Oh Ja momenten van
0: 4 september. En we blikken met wat highlights uit het nieuws van vandaag. Even terug in de tijd. Dingen die misschien ooit eens gehoord, geleerd of gelezen. Vandaag bijvoorbeeld wordt de stad L.A. opgericht. Destijds heette die nog, in 1781 was dat, El Pueblo de Nostra Señora de la Reina de Los Angeles. Tegenwoordig dus L.A. En Thomas Edison, hij neemt het eerste systeem van elektrische straatverlichting in gebruik in 1882. En in Maastricht wordt het in 1929 vandaag 35,2 graden. Tot nu toe de warmste dag, septemberdag, ooit gemeten in Nederland. Ja, die term hoor ik ook 100.000 keer.
2: Het is de warmste dag ooit gemeten in Nederland.
0: Ja, vanaf de meting natuurlijk. Hè. In 18 zoveel weten ze dat niet. Dus het was 100 jaar die meting. Ja, en de Duitse bombardementen op Britse steden beginnen in 1940. De Britse luchtmacht slaat de aanval af en Hitler moet voorlopig afzien van zijn invasieplannen in Groot-Brittannië. Hitler nog wel noemen tegenwoordig. 50 jaar geleden, 1976 vandaag, Engeland weer. De meeste mensen daar die maken kennis met een nieuwe muziekstroom. Punkmuziek. De Sex Pistols die treden namelijk op in het programma So It Goes. En de West-Duitse sportvlieger Matthias Rust. Hij wordt in Moskou veroordeeld tot 4 jaar heropvoedingskamp. Rust was een paar maanden eerder met zijn vliegtuigje geland op het Rode Plein. Ja, dat weten we allemaal nog wel. En een man uit Zutphen die heeft bij een winkel dozen vol met krasloten gestolen. Vandaag in 96. Hij is een nachtje gaan krassen en incasseren toen de geldprijzen. 50.000 gulden in totaal. Ja, noemen ze dan een vorm van geluk afdwingen. Hij ging ook onmiddellijk op vakantie, maar toen hij terugkwam werd hij meteen weer gearresteerd. Ja, terecht natuurlijk ook, uiteraard. En vandaag in 98.

26 jaar geleden alweer. Later zou de zender opgesplitst worden in Zappelin voor de allerkleinste en Zap voor de oudere kinderen. En muzikaal gaan we ook even terug. In dit geval naar 1976, ook 50 jaar geleden. Toen kwamen ze op nummer 1, bleven daar 5 weken staan. Het liedje werd gespeeld op het huwelijk van koningin Sylvia van Zweden. Maar daar was niet speciaal voor geschreven. Maar het blijft wel 5 weken in de top 40 op nummer 1 staan. Ik heb het dan natuurlijk over ABBA en Dancing Queen. Nummer 1.

Gene Parsons heeft de drummer van The Birds vandaag op deze dag toevallig wijze ook nog geboren. En vandaar dat we hem in de uitzending hadden. Daarvoor trouwens Abba en The Dancing Queen.

0: was voor iemand die, die naar je beluistert. Francesco Napoli was dat.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Dat is leuk, hè? Bijna, bijna. Laatste voor het nieuws. En daarna zijn we zo snel mogelijk bij je terug. Peter en Lise. En goodbye. Nou, voor even dan.
1: Of that guy.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. De Italiaanse politica en activiste Emma Bonino is overleden op 78-jarige leeftijd. Ze was een prominente voorvechter van vrouwenrechten en speelde een sleutelrol in de legalisering van abortus in 1978. Ze bekleedde meerdere belangrijke politieke functies en richtte in 2017 de partij Più Europa op. Premier Meloni bereidt een staatsbegrafenis voor begin volgende week. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. Vooral het eiland Kauai is zwaar getroffen. Zo'n 33.000 huishoudens zitten daar zonder stroom en wegen zijn vernield door overstromingen en modderstromen. De gouverneur heeft president Trump om federale noodhulp gevraagd. Toeristen wordt gevraagd Kauai voorlopig te mijden. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

ik weet het nog wel. Ik stond in de discotheek met een broek met wijde pijpen en schoenen met hoge hakken en plateaus. Inderdaad. Het scheelde wel, want die broek met wijde pijpen die viel dan over je schoenen heen. Dus ja, het scheelde ook weer een stukje poetsen natuurlijk. Nee. Nice and Slow. Jesse Green. In Absolute Classics. Goedemiddag. We zijn weer terug naar het nieuws. En de komende uurtje nog een tweede uur van Absolute Classics. Met wat lekkere muziek.

0: it's gonna be a whole
1: everybody
0: lot
1: coco loco. Ja, er was een Amerikaanse press, maar er is ook een Nederlandse press. En dat was deze groep uit Maastricht. Alles te maken natuurlijk ook met de Chaplin Band destijds. Cantara Pepe, dat was de titel van dat plaatje.

0: de vaders en de moeders. Uit 1966. I saw her again. Ja, en als we even naar Almelo gaan kijken. Almelo, ja, daar komt Hilos de Lange vandaan. En die was, oh, die was helemaal zo heel gek allemaal. Want het is bijna niet te bevatten. Want wat is er gebeurd? Haar plaatje, So Incredible, dat wordt op TikTok weer helemaal, ja, opnieuw weer.
1: Absolutely live.
0: Het leven ingeroepen, zeg maar. Maar ze deed dat ook een keer live natuurlijk. En vandaar. In Absolutely Live. Hilse.

Experience Friday met Absolute Classics.

It's amazing wat je allemaal met deze platen kan doen. Je kan er luisteren, opnemen en nog veel meer. En als u nu luistert, dan krijgt u Ron van Arnhem er gratis bij. Dit is echt een koopje. It is ongelooflijk. It's amazing. Geweldig gewoon. Dus wees er op tijd bij. Dit mag u niet missen.

0: Richard Ashcroft. Hij is vandaag op deze dag in 1971 geboren. Hij is de zanger van The Verve. En dat waren ze met Bittersweet Symphony. En daarvoor hadden we ook nog Barbra Streisand samen met Neil Diamond. En dat had alles te maken met Alan Bergman, de Amerikaanse liedjeschrijver. Want hij is vandaag op deze dag geboren en heeft dit liedje You Don't Bring Me Flowers destijds geschreven voor deze twee. En dat zijn niet de enigen die vandaag op deze dag geboren zijn. Dat geldt dus ook voor het naamplaatje van vandaag. Want die is voor Faye Lofsky.
1: Het naamplaatje van vandaag is...

Gilles Dreux, zo heet de beste man. Een heerlijk Frans chanson. Ook dat kan natuurlijk in de Absolute Classics op Golden Oldies Radio. Waar ik weer iemand heb gevonden die vandaag op deze dag toevallig geboren is. Of nou ja, niet toevallig natuurlijk, want het was helemaal uitgerekend voor deze Tommy Shaw. En Tommy Shaw die maakte deel uit van Styx. Ken je deze toch? Lang geleden alweer. Ja, geldt voor alle plaatjes natuurlijk, hè. Daarom heet het ook Golden Oldies Radio. Uiteraard. En Absolute Classics. Sing for the day.

Ja, de keuze was reuze voor een plaat uit te zoeken voor Styx, Boat on the River, Babe. Maar de keuze is toch op Sing for the Day gevallen. En dat allemaal in het kader van de geboortedag vandaag van Tommy Shaw. In 1952 was dat. En als het goed is, leeft hij nog gewoon hoor. Jazeker, hij leeft nog gewoon. Ja, ik heb niet, ben niet tegengekomen in ieder geval dat hij overleden is of zo. Dus de Engelse Douwe Bob, zeg maar. Chris Isaak. En dat is de titel.

Liefdesverdriet zal een aanknopingspunt zijn geweest om deze plaat te schrijven. Blue Hotel, Chris Isaak was dat. Betekent dat het tijd is voor de Dance Classic voor vandaag. En dat betekent dus ook weer dat de broek met wijde pijpen aan gaat trekken. De schoenen met hoge hakken en plateauzolen. Stoelen en tafels aan de kant. Want we gaan gezellig dansen met z'n tweeën. En dat gaan we doen met een dame die haar allereerste single al uitbracht in 1965. She'll Be Sorry. Dat was de titel van dat plaatje. En deze dame is geboren in Newark, New Jersey. Op 7 september 1943. En bekend door het disco-geweld wat zij destijds bracht. In 1975 namelijk bracht ze haar eerste album uit. En dat heette Never Can Say Goodbye. Met erop de gelijknamige single. Dat was de cover trouwens van de Jacksons. Never Can Say Goodbye. Maar de echte doorbraak die kwam eind 1978 met het nummer I Will Survive op het album Love Tracks. En laat dat nou net de dance classic voor vandaag zijn. Natuurlijk Gloria Gaynor.

Ja, de dames van Hard and Alone. Daarvoor natuurlijk de dance classic van vandaag door Gloria Gaynor en I Will Survive. Ja, en Martin van der Starre is ook vandaag op deze dag geboren. En die had een hit samen met Edwin Evers. Heel de zomer lang. Maar die is

officieel is de zomer alweer afgelopen natuurlijk op 1 september. Maar dat is de meteorologische zomer die voorbij is. Astronomisch gezien dan gaan we nog door tot 23 september. Dan begint officieel de herfst dan, zeg maar. Oda Paloma Blanca was dat en de hele zomer lang. Ja, een heel de zomer lang als we dan even kijken naar het weer bijvoorbeeld voor morgen. Ja, dat ziet er best wel aardig uit eigenlijk, want het begint morgen eerst grijs en mistig. En later loopt de temperatuur nog wat verder op dan de afgelopen dagen. Het wordt 21 tot 23 graden ongeveer bij de afwisseling van wolken en zon. En voor zondag wordt het iets minder en maandag dan gaan de temperaturen weer een heel klein beetje omhoog. Vandaag trouwens de sterfdag van Pieter Tosh. Tevens ook de laatste voor vandaag. Straks Rob van Genderen. En wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: vrienden, hier ben ik weer.
1: Het hele vrijdagmiddagshowteam meldt zich weer voor een nieuwe aflevering. We zijn er tot 6 uur vanavond. Fijn dat jullie erbij zijn. Het is 11 september 2026. En nu nog een rammer uit de 80's.
2: Rob van Ginderen op Golden Oldies Radio.
3: Hallo, waar ben je?

0: zometeen. Maar ik schenk je eerst even een drankje in. Het is tenslotte de muzikale vrijdagmiddagborrel.
1: Wauw, dat is leuk. Oh. Leuk, hè? Wow, echt lekker. Dankjewel.
0: Graag gedaan, lieverd. Nog een paar kusjes erbij. Overigens, als je van goede muziek houdt, I'm your man.

Dit is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, hoor. Die zet die lange nagels zo in je rug en die trekt van die reuze striemen naar beneden. Eartha Kitt was dat. En dat is ook een verhaal, hoor. Ze werd geboren in 1927 en had een carrière als danseres, maar ook als cabaretier. Er staan ook een paar hitjes, zoals Sassy Bon, I Want To Be Evil en Santa Baby. En in de jaren 60 speelde ze de rol van Catwoman in de serie Batman. Mooi verhaal, een meisje van de cartoonvelden van South Carolina dat uitgroeide tot een wereldster. En in de jaren 80 was dit haar comeback en daarna was het ook gelijk klaar. Dat was Eartha Kitt en Where

prachtige gitaarsolo. Die wordt gespeeld door Jeff Baxter, een Amerikaanse topgitarist. Bekend van Steely Dan en later ook de Doobie Brothers. Hij werd gebeld door Josje Moroder, de producer van Hot Stuff, met de vraag om de gitaarsolo in te spelen. Maar toen hij hoorde dat het om een disco-nummer ging, had hij er eigenlijk weinig zin in. Toch ging hij uiteindelijk naar de gitaarwinkel. Kocht hij voor $35 een goedkope Burns-gitaar. Hij nam een six-pack bier mee naar de studio en speelde de beroemde solo in één take. Wat een verhaal. Dara Summer met Hot Stuff. Zometeen hoor je de band waarvan de zangeres kennis maakte met de jongen in de tram en waarvan ze gelijk dacht: hé, dat is wel eens een gast die een nummertje voor me zou kunnen schrijven. Ze was echter te verlegen om hem aan te spreken. Maar niet veel later

Een tijdje geleden stond deze nog op nummer 1 in de top 40. APT van Bruno Mars en Rose. En dat staat voor Meet Me at the Apartment. Weet je dat ook weer? Ik denk dan bij mezelf, zing dat dan gewoon, hè? Maak het niet zo onnodig ingewikkeld. Zometeen.

bij de een is het glas half leeg en bij de andere is het glas half vol. Bij Rob de Nijs is het glas half vol. Toen was het zomer, maar bij Gerard Cox was het glas altijd half leeg. Het is weer voorbij die mooie zomer, zong die altijd.

einde van 2026. En er gebeuren belangrijke dingen, hoor. Op de dag van vandaag. In het jaar 9. Ja, je hoort het goed. Het jaar 9. Toen was er de slag bij het Teutoburgerwoud. Een enorm Romeins leger wordt door de Germaanse stammen geslagen. En die nederlaag heeft grote gevolgen voor de Romeinse expansie richting het huidige Duitsland. In 1941 wordt gestart met de bouw van het Pentagon. En in 2001 ligt datzelfde Pentagon onder vuur. Dat zijn natuurlijk de meest bekende gebeurtenissen van deze datum. 4 gekaapte vliegtuigen worden gebruikt bij terroristische aanslagen in de VS. 2 vliegtuigen treffen het World Trade Center in New York. Eentje dus in het Pentagon. En het 4e stort neer in Pennsylvania. Bij de aanslagen komen bijna 3000 mensen om het leven. Dan zijn er ook nog wel mensen jarig vandaag. Moby viert zijn verjaardag.

Het lijkt nog niet zo heel lang geleden, maar toch wel weer 8 jaar terug in de tijd. Op 11 september 2018 stond dit op nummer 1 in de top 40. Shotgun van George Ezra. Jaja van Aya Nakamura stond op 2. En op 3 Calvin Harris en Sam Smith met Promises.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het kabinet stelt een besluit over de toekomst van de vermogensbelasting in box 3 een half jaar uit. D66, VVD en CDA zijn het niet eens geworden over een oplossing die op voldoende steun in het parlement kan rekenen. In de voorjaarsnota moet nu een nieuw voorstel komen. Prinses Astrid, de 94-jarige zus van de onlangs overleden Noorse koning Harald, is overleden. Het Noorse Hof meldt dat ze vandaag vredig is ingeslapen. Astrid woonde woensdag nog de uitvaart van haar broer bij. Haar neef Hakon is sinds het overlijden van Harald de nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen breed op, maar in het oosten kan het dan nog gaan regenen. Vannacht is het grotendeels droog en helder, met weinig wind en temperaturen van 11 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met vooral in het noorden kans op een bui. Matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu Rob van Genderen met de vrijdagmiddagshow. Dit uur start met...
3: Ik wil jullie niet ongerust maken, maar de kans is groot, dames en heren, dat binnen nu en 3 minuten het luchtalarm afgaat. Zoek alvast een veilige plek op. Dit is Frankie Goes to Hollywood.
2: Alleen de allerbeste klas... This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu Rob van Genderen met de vrijdagmiddagshow. Dit uur start met...
3: Ik wil jullie niet ongerust maken, maar de kans is groot dat binnen nu en 3 minuten weer het luchtalarm afgaat. Zoek alvast een veilige plek op. Dit is Frankie Goes to Hollywood.
2: Alleen de allerbeste classics. Golden Oldies Radio.

Frankie Goes to Hollywood. When Two Tribes Go to War. The best only station. Normaal gesproken gaat die sirene altijd de eerste maandag van de maand om 12 uur. Maar je weet het niet, hè? Hij kan ook zomaar spontaan afgaan. Laten we hopen van niet, beste mensen. The best oldies station. Golden oldies radio. Nee, hè? Nee. Dat geloof je toch niet? Nou, ik ga vast onder het mengpaneel zitten, hoor. Kijken wat er gebeurt zo meteen. Flauwekul natuurlijk, hè. This was only a test of the emergency.

0: Altijd een leuk moment in de show. Even een bakje doen met z'n allen.
1: Daar is de koffie.
0: Zometeen hoor je naar welk jaar we teruggaan in de Top 40 Flashback. Maar nu eerst deze hit van Smokey uit de 70s. Dit is Lay Back in the Arms of Someone.

0: Italo Disco, hè? Twee meiden uit Italië in de jaren 80. En die crasht daar ook wat vanaf. Een van die twee zangeressen, dat was Spanja. Die scoorde later in Nederland nog een hitje met Call Me. Dames en heren, het is er weer tijd voor. We gaan terug naar de top 40 van 8 april 1995. Ik heb alle grote hits uit die top 40 weer even op een rijtje voor je gezet. Hou je vast en zet je schrap voor de
1: 40 Flashback.
0: Op 8 april 1995 staat deze rammer op nummer 38. Geen Too Unlimited, maar Irene Moors en de Smurfen.
2: Zullen we gaan huizen?
0: Dit is No Limit.
2: Hey, zullen we gaan huizen?
0: Ja, gezellig.

0: jaren 80. En het werd in 95 gecoverd door Interactive. Forever Young ging omlaag van 17 naar nummer 30. En dan komen we deze vreemde gast tegen in de top 40.
1: Dit is de boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style, sin. Ice MC come back and me dip on a mission.

0: ik weet niet hoe jij erin zit, maar na al die disco-deuntjes heb ik wel zin in een lekkere gitaarplaat.
1: Woo!
0: Dit zijn Tina Turner.

Mooie zin is dat, hè? I still love you, even with a broken heart. Carol G was dat met Bruno Mars. Die Carol die had in de zomer van een paar jaar geleden nog een hit met Siantes de Rivera Conocido. En dit is dus ja, een hele andere koek, hè? De herfst komt eraan en dat hoor je aan de muziek. En dit vind ik ook zo'n plaat die goed tot z'n recht komt in de herfst. Geen idee waarom, maar toch, de Time Band.

eentje. En daar nog eentje. En daar nog eentje. Lekker man. I'm only shooting love was dat van de Time Bandits op Golden Oldies Radio. Dat was toch wel een van de beroemde disco- en funkbandjes hoor uit de jaren 80. En ook al begin jaren 90 nog wel een beetje. Onder leiding van Alidis Hiddink natuurlijk scoren ze grote nationale, maar ook internationale hits. En dit was er eentje van. En over liefde gesproken, dames en heren. Het is weer tijd voor de wekelijkse rubriek. Dat vind ik leuk.

is er een liefde die je probeert te vergeten. Maar hoe hard je dat ook probeert, die ene persoon blijft steeds terugkomen in je gedachten. Dit liedje gaat over zo'n liefde. Over twee mensen die uit elkaar zijn gegaan, maar diep van binnen nog steeds gevoelens voor elkaar hebben. Er zit iets in van spijt, maar vooral het verlangen om elkaar weer terug te vinden. Alsof je tegen die ander wilt zeggen, ik heb je gemist. Ik heb aan je gedacht en misschien is het nog niet te laat. Het bijzondere is dat dit liedje eigenlijk...

enorme aantrekkingskracht op het publiek. Het werd een romantische popklassieker waarin twee jonge sterren elkaar toezingen over een liefde die blijkbaar toch niet helemaal voorbij was. En die twee sterren, dat waren Jason Donovan en Kylie Minogue. Samen speelden ze de sterren van de doek in de serie Neighbours uit Australië. En dit is hun grote liefdesduet uit 1988.

Leuk hè deze, het liefdesliedje voor deze week uit 1988, lang geleden alweer. Jason Donovan en Kylie Minogue, dat was Especially For You. Heb je nou ook een leuk liefdesliedje? Geef hem door, dan kan ik je misschien volgende week of de week erop.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Netbeheer Nederland is positief over nieuwe wetgeving die vergunningsprocedures voor uitbreiding van het stroomnet schrapt of vereenvoudigt. Directeur Hans-Peter Oskam benadrukt dat succes niet wordt gemeten aan wetsvoorstellen, maar aan het aantal woningen dat gebouwd kan worden en bedrijven dat van de wachtlijst verdwijnt. Staatssecretaris Joannes de Bat noemt netcongestie een absolute topprioriteit. Landsadvocaat Pels Rijken stelt in een advies dat de stikstofmaatregelen van het kabinet perspectief bieden op meer vergunningverlening en daarmee een uitweg uit de stikstofcrisis. Minister Jamie van Essen deelde dit advies vrijdag met de Tweede Kamer. De natuur verbetert bij dalende uitstoot, maar de mate hangt af van uitwerking en ecologische beoordelingen. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over box 3, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Sus, raakte donderdag een bus van OAD-excursies van de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van wie 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzingen en breuken worden vrijdag naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen korter, maar op veel wegen is het nog wel druk, zoals de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In de regio Nijmegen staat het ook nog vast. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je tussen Beuningen en Kuik een half uur tijdverlies. Op de A29 rijdt het nog langzaam door de nasleep van een ongeluk. Van Berg op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Numansdorp. De vertraging is nog een kwartier. En in het zuiden staat een lange file op de N69 van Veldhoven naar Neerpelt tussen Dommelen en de afrit Bergijk. Door een ongeluk is de vertraging daar drie kwartier. En tot zover de ANWB

Zo. Vrijdag 11 september 2026. Welkom in de Hitcover. Het is weer even na zessen. Dankjewel Rob van Genderen voor jouw programma tussen 4 en 6 de middag show. Vandaag een bijzondere dag. Mieke en Lieke zijn vanmiddag getrouwd. Hier op de Westerwouwing in Oosterbeek. Hier is dan, is niet hier, maar daar. Van harte gefeliciteerd jongens daarmee. En het is ook een hele bijzondere dag, want 25 jaar geleden was er in New York die vreselijke aanslag. Daar komen we in het tweede uur, aan het begin van het tweede uur, met een klein memorial even op terug. Vooralsnog tot aan de klok van 7 uur. Eerst wat Nederlands en wat Italiaans. En wat veel Engelstalige platen, zoals bijvoorbeeld deze. Deze eerste plaat trouwens die je hoorde, die was van het Glenn Miller Orchestra onder leiding van Buddy DeFranco, een meest swingende in de mood die je kent. Een alarmschijf notabene uit 1972. In de mood. Ja, precies. Het is de tijd voor lekkere soul. Tweede plaat in het uur. Hier is Lou Rawls. And you'll never find another love like mine.

Big O. Roy Orbison, California Blue. En daarvoor hoorde je Lou Rawls met See You When I Get There. Was een hit uit 1976. Ja, Italiaans. Even wat Italiaans draaien in de hitcover. Hier is Laura Pausini.

zo, die hebben ook wel een paar hits gehad. Dr. Hook en The Medicine Show. In dit geval A Little Bit More uit 1976. En daarvoor hoorde je Laura Pausini uit Italië met de Solitudine. Ja, 7:30 in de hitkoffer. We gaan even tanken. We gaan diesel tanken. Dat is ook niet meer te doen tegenwoordig, hè, de diesel tanken. Die maffe trend. Down in the silver mine.

Donny Hathaway and A Song For You is zijn signature song. En het nummer is geschreven door Leon Russell in 1970, maar ja, dat vinden er meer mensen. Donny Hathaway is de mooiste daarvan. Je kent hem misschien ook nog wel van de Carpenters. Die hebben hem ook een mooie uitvoering van gemaakt. Daarvoor hoorde je Diesel met Down in the Silver Mine. We zijn toe aan een stukje Nederlandstalig, even een half zeven in de hitcover. Hans de Boy, net terug van Annabel. Hier is hij met Thuisband.

Randy Crawford. Joe Sample. Die ken je natuurlijk, hè, van alle samples. Sea Line Woman. Origineel is het uit 1992 dan van Nina Simone. Dat ze dat ergens op een jazz festival, een international jazz festival, volgens mij die van Montreux speelde. Voor Sea Line Woman natuurlijk thuis bent van Hans de Boy. En we zijn toe aan een plaat van The Church uit 1988. Hier zijn ze met Under the Milky Way.

Gérard Lenormand uit 77, Voici les clés. We begonnen dit blokje met Under the Milky Way uit 1988 van The Church. En daartussenin hoorde je nog René. De dame die zong High Time He Went. Het nummer werd geproduceerd door Bert Ruiter. Die kende je wel, die was de ex-man of de man van Johnny Kaagman. Goed, 10 voor 7, 9 voor 7 om precies te zijn. We hebben nog een paar minuten. Maar volgens Louis hebben we alle tijd in de wereld. Hier is Louis Armstrong.

De drie dominee dochters, de Pointer Sisters, met een van hun minder vaak gedraaide platen, Slow Hand. We kennen ze natuurlijk vaak met Happiness, Fire, I'm So Excited en ga zo maar door. En daarvoor mooie muziek uit de film On Her Majesty's Secret Service, de James Bond film met toen dat hij een hoofdrol, de enige keer dat hij dat deed, George Lazenby, Louis Armstrong, We Have All The Time In The World. Nou, die tijd is bijna op tot aan de klok van 7 uur. We gaan even Ich Bin Wie Du, maar dan de achterkant daarvan draaien. Hier is Marianne Rosenberg en Marleen. Ik zie je zo meteen graag aan de andere kant van 7 uur. Staan we even stil bij 35 jaar geleden. Tot zo.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Sus, raakte donderdag een bus van OAT-excursies aan de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van wie 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzing en breuken worden veilig naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen. De 11 ledenomroepen worden samengevoegd tot 4 omroephuizen, terwijl NOS en NTR fuseren onder de naam NOS. Het bestel gaat op slot voor nieuwe omroepen. De hervorming moet ingaan per 2029, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over Box Lee, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Een politieagent van de eenheid Oost-Nederland schreef in 4,5 jaar tijd zo'n 100 valse verkeersboetes uit, zonder overtredingen te constateren. Hij werd in augustus 2024 ontslagen en staat volgende week dinsdag voor de rechter. Ook raadpleegde hij duizenden keren ongeoorloofd politiesystemen en deelde informatie met vrienden en familie. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files, maar veel wegen zijn weer filevrij. Op de A7 in Noord-Holland heb je van Horen naar Zaanstad bij Purmerend nog ruim 5 minuten oponthoud. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je ook nog zo'n 10 minuten in de file voor knooppunt Rottepolderplein. En op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog 5 kilometer file voor de Van Brienenoordbrug. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is 11 september 2026. Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat de ochtendzon in de Verenigde Staten plaatsmaakte voor een donkere nacht. Op 11 september 2001 voltrok zich de grootste terroristische aanslag uit de moderne geschiedenis. Een moment dat de wereld voorgoed deed veranderen. Vier passagiersvliegtuigen werden die ochtend gekaapt. Hun vluchtnummers staan voor altijd in ons geheugen gegrift. Het begon in New York. Om 14 minuten voor 9 boorde American Airlines vlucht 11 zich in de noordelijke toren van het World Trade Center. Terwijl de wereld geschokt live toekeek, vloog amper 17 minuten later United Airlines vlucht 175 in de zuidelijke toren. Twee symbolen van welvaart en macht die in minder dan 2 uur tijd veranderden in een vuurzee en een gigantische wolk van as en vracht. Maar het drama bleef niet beperkt tot New York alleen. In Washington DC stortte American Airlines vlucht 77 neer op het Pentagon, het hart van de Amerikaanse defensie. En dan was er nog het vierde toestel, United Airlines vlucht 93. De passagiers aan boord hoorden via telefoontjes wat er in New York was gebeurd. Zij wisten, als wij nu niks doen, is het te laat. Ze kwamen moedig in opstand tegen de kapers, maar een vliegtuig stortte neer in een leeg weiland in Pennsylvania. Ze gaven daarmee hun eigen leven, maar redden daarmee waarschijnlijk het Capitool of het Witte Huis. Een offer in de strijd, diep in de ochtendmist bevrijd. Bij deze aanslagen kwamen 2977 onschuldige mensen om het leven. Onder hen honderden brandweerlieden en politieagenten. Die de brandende torens inrenden om anderen te redden. Terwijl de rest vluchtte voor het gevaar. Nu, 25 jaar later, staat op de plek van de torens het indrukwekkende 911 Memorial. Twee diepe waterbassins op de exacte plek waar de Twin Towers ooit stonden. Een plek van stilte en intens verdriet, waar men de namen van de slachtoffers in het brons beziet. ...11 september veranderde onze wereld definitief. Het veranderde hoe we reizen, hoe we naar veiligheid kijken en hoe we met elkaar samenleven. Vandaag herdenken we hen die toen het leven lieten. Het is een moment van rust en bezinning. Dit is Paul Bakker, hitkoffer voor Golden Oldies Radio.

Mijn bijdrage aan het 35 jaar geleden gebeuren. De internationaal geschokt. De wereld door die gebeurtenis in 35 jaar geleden. 9-1-1. En de hond zit mee te blaffen. De hond is ook in de studio vandaag. Jamie Shelton van de Rolling Stones. En U2 met Walk On, de speciale 9-1-1 tribute. En dan doen we nog even een stukje van Jefferson Airplane. Hier is White Rabbit.

Patrick Bruel, Pour la vie. En daarvoor natuurlijk Jefferson Airplane en The White Rabbit. Hier is Bonnie Raitt.

Billy Joel. A New York State of Mind. Dat is een mooie plaat voor 11 september. Hè? Daarvoor Never Let Her Go van David Gates uit 75. En Have a Heart van Bunny Ray. 7:30 in de hitkoffer. Dat is een mooie ouwe van de Jacksons. Ze waren met z'n vijven. Heette nog geen Jackson 5 meer, maar gewoon de Jacksons. Hier zijn ze met Show You The Way To Go.

zoals ik nog steeds zin heb om lief te hebben. Comme j'ai toujours envie d'aimer. 1970 was dit. En deze hebben ze in 2001 een klein beetje verbouwd. En daarvoor hoorde je de Show You The Way To Go. Let Me Show You The Way To Go van de Jacksons. Nu we toch in New York waren vandaag. Hier zijn de Bee Gees en The Nights On Broadway.

Golden Ring, Heidi Wet. Nou, dat was dan speciaal voor Mieke en Lieke, die vandaag getrouwd zijn. Daarvoor de Bee Gees, Nights on Broadway. Dat was kwart voor acht toen we die plaat draaiden. Dus dat kwam helemaal goed uit. Wat hebben we hier? We hebben iets moois gevonden van Elton John. Hier is de Crocodile Raw.

Volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Degene die hem aanvroeg, William, die zei dat hij had helemaal naar gezocht. Hij kwam net niet uit de 90's. Het was helemaal net aan het begin van 2001. Frans voor Ingrid en Tu F voor Tu. Dat was de ene laatste plaat voor deze vrijdag. Vrijdag 11 september 2026. Ik neem afscheid van je. Volgende week zie ik je weer graag terug om 6 uur. Eddie Money is hier. Baby Hold On. Zometeen veel plezier met Serge. En een fijne avond. Bye bye. A proxima.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Europese luchtruim had een recordzomer met gemiddeld 35.959 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Een stijging van 2,4%. Op 10 juli waren er 37.640 vluchten. 72,6% van de vluchten kwam op tijd aan. 1,2 procentpunt meer dan vorig jaar. Bij een busongeluk in Zerne, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 gewond. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Directeur Arjan Korsten en ambassadeur Karin Mussenlegne zijn ter plaatse. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor hulp. D66, VVD en CDA bereikten deze week geen akkoord over Box Lean, de vermogensbelasting. Het kabinet presenteert over een half jaar een oplossing via de voorjaarsnota. Het tijdelijke systeem kost jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting die minder oplevert. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt 21.000 kilo TFA via pesticiden in water. Veel meer dan de 2.000 kilo uit de industrie. Pesticidengebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de advieswaarden van het RIVM overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en temperaturen die snel dalen tot rond 7 graden in het binnenland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Begin.

vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen. De 11 ledenomroepen worden samengevoegd tot 4 omroephuizen, terwijl NOS en NTR fuseren onder de naam NOS. Het bestel gaat op slot voor nieuwe omroepen. De hervorming moet ingaan per 2029, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. Bij een busongeluk tijdens een OAD-groepsreis in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond, van die 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt consulaire medewerkers voor ondersteuning. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones, afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt via pesticiden 21.000 kilo TFA in water terecht, tegenover 2.000 kilo vanuit de industrie. Het pesticidengebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de RIVEM-advieswaarden overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In recreatiegebied het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Bij een busongeluk tijdens een OAD groepsreis in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond, van wie 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor ondersteuning. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt via pesticiden 21.000 kilo TFA in water terecht, tegenover 2.000 kilo vanuit de industrie. Het pesticidengebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de RIF-advieswaarde overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk, and disco. Classic vibes, smooth grooves, and pure feel-good sounds. It's all in the mix.

vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In recreatiegebied de Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van hun fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van haar fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Bij een busongeluk tijdens een OAD-groepsreis in Zerne, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven. Er raakten 40 inzittenden gewond, van wie 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor ondersteuning. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad de Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van de KOM, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad de Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: een ongelooflijk ongebruikelijk begin van de late avond. Want we hebben het hier over klassieke rock. En normaal doen we alleen maar aan easy listening. Maar ja, je zou dit er ook kunnen schuiven. Ik ga er zelfs van hakkelen, kun je nagaan. Hey, Lucky Man hoorde je van Emerson, Lake en Palmer. Ik zou zeggen, welkom bij de show.
1: Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer, ja, masseren met geweldige muziek. En we hebben ook een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. Dus, dat komt ook helemaal goed. Dus blijf bij ons, blijf bij deze, ja, lokale omroep. Zometeen een reportage van Jeroen van Gent. En hij gaat dan de mensen op straat vragen bij wie voelt u zich het meest op uw gemak? Dat is de vraag. Nou, er komen mooie antwoorden op, hoor. Midas Dekkers is van de partij. Hij gaat het hebben over de kijker. Ja, nu bent jij luisteraar. Dus misschien voel je je niet aangesproken. Of misschien toch stiekem wel. Je hoort het straks. En de grootste drempel naar herstel is nog altijd schaamte. En waarover gaan we het hebben? Nou, dat ga je straks horen. We gaan praten met Dick Truppendorfer. Hij is oprichter van Truppendorfer Verslavingszorger. Dus het is een hele mond vol. En ook wel iets waarvan je denkt, nou, wat is dat allemaal? Je hoort het zo meteen, hier allemaal in deze mooie aflevering van de late avond.

0: Gloria Estefan.
1: Wat een lekkere muziek is dat, toch? Zo op de late avond. En je hoort er van haar, Here We Are. En Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood in Lady Bird. Wat een oude klassieker is dat. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging natuurlijk zoals altijd de straat weer op. En hij vroeg aan de mensen, bij wie voelt u zichzelf het meest op uw gemak? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Want wie is dat dan? Wie vertrouwt u? Wie voelt goed? En welke ervaringen heeft u? Nou ja, hij stelde die vragen allemaal op straat. En hier zijn uw antwoorden.
2: Er zijn van die situaties, ik noem een verjaardag of een of andere gedwongen bijeenkomst, een trouwerij, een crematie, een begrafenis, waar u zichzelf niet op het gemak voelt. Maar de vraag die ik stel is precies andersom. Bij u voelt u zich nou lekker op uw gemak?
3: Goedemiddag.
2: Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Man bij het hond vragen, geen ellende. Beetje lichtvoetige vragen, ja. Nou, bij wie voelt u zich het meest op uw gemak?
4: Ja, sowieso mijn ouders en denk mijn man en kinderen.
2: Ja.
4: Toch mensen die dichtbij staan. Terwijl ik ook heel veel lieve familie heb waar ik me ook op mijn gemak vind. Maar waar je als eerste bij terecht kan, is denk je partner, je kinderen of je eigen ouders die er gelukkig nog zijn.
2: Precies. Hoe doet die partner dat? Moet hij zich gaan bochten wringen of gaat het vanzelf?
4: Hoe bedoelt u dat?
2: Nou, moet ik daar trucjes voor uithalen of is het alleen maar de aanwezigheid van de partner? Noem maar wat.
4: Ik denk de aanwezigheid van een partner, al voelt als ik heel eerlijk ben, je ouders toch nog steeds vertrouwd dat die je van jongs af aan kennen. Maar mijn partner en ik zijn nu zo lang bij elkaar dat het ook gewoon een goede relatie is en dat het ook fijn is.
3: Bij wie?
2: Ja, bij wie voelt u zich nou het meest op uw gemak?
3: Bij thuis gewoon, bij je vrouw.
2: Waar ligt dat aan? Hoe komt dat?
3: Ik denk dat het belangrijkste is dat je elkaar vertrouwt. Dat is het belangrijkste. En daar ligt de vrijheid, hè, wederzijds. De vrijheid geven en met elkaar communiceren, dat is belangrijk.
2: En dat werkt bij u?
3: Dat werkt niet altijd, maar het werkt meestal wel.
2: Bij wie voelt u zich het meest op uw gemak? Bij wie voelt u zich nou het meest op uw gemak?
5: Gewoon lekker in mijn eigen huis, bij mezelf.
2: Bij jezelf?
5: Bij mezelf.
2: Ja? Ja. Dat is toch wel het beste dan?
5: Dan kan je zelf bepalen wat je doet, wat je eet, wat je drinkt, wat je kijkt op televisie, wat je op Netflix kijkt, of je gaat wandelen of niet.
2: Ja.
5: Dat je niemand verantwoording hoeft af te leggen. En dat vind ik het lekkerst gewoon, bij mezelf.
2: Bij wie voelt u zich nou het meest op uw gemak?
6: Ja, dat is bij mijn vrouw.
2: Ja.
6: Ja.
2: Waar ligt dat aan?
6: Nou, aan alles. Aan alles.
2: Ja? Hoe krijgt u dat voor elkaar dat u zich op uw gemak voelt?
6: Ja, nou. Het is alleen maar zo.
2: Ja, dat werkt wel.
6: Ja.
2: Bij u voelt u zich het meest op uw gemak? Hoeft geen privé aangelezen, maar gewoon algemeen zo.
7: Mijn partner, om mee te beginnen. 100%, dat is mijn man. Mijzelf.
2: Ja.
7: Ja.
2: Goeie.
7: Ja.
2: Dat kan ook heel anders zijn inderdaad.
7: Ja, bijna zelf. Dat is het enige wat je heel je leven meeneemt. Dus als je daar comfortabel bij kan zijn, hoe mooi is dat toch?
2: Ja, mag ik vragen, is het wel eens anders geweest dan?
7: Nee.
2: Oh, gelukkig. Dat is altijd wel...
7: Altijd.
2: Ah, ja. Oh, dat klinkt goed.
7: Ja.
2: Bij wie voelt u zich het meest op uw gemak? Nou, ik denk dat ik het wel. Die staat ernaast. Goedemiddag, mevrouw. En hoe komt dat? Hoe doet zij dat?
8: Nou ja, we zijn al 47 jaar bij elkaar, dus...
2: Maar toch?
8: Hè?
2: Waar zit het
8: ermee? Eigenlijk al, maar...
2: Maar waar zit het ermee?
8: Ja, nou ja, we zijn allebei makkelijk, dus... We accepteren alles voor elkaar. Dus.
2: Is het nog steeds zoals 47 jaar geleden dan? Kan dat? Lukt dat?
9: Oh, ja, wel.
8: Niet helemaal meer. Ja. Het gevoel wel.
2: Het gevoel wel?
8: Ja.
2: En dan voelt u zich echt op uw gemak?
8: Ja hoor.
2: Maar uw partner, nou, maar hoe doet hij dat? Wat moet hij daarvoor doen?
7: Zichzelf zijn.
2: Gewoon zichzelf zijn?
7: Ja, want ik koos voor hem. En dan hoeft hij niet anders te zijn dan wat hij is.
2: Prachtig antwoord. Ja, ik geef je een busje mee van het programma. Hele mooie antwoorden. Okay. Leuk.
7: Nou, goed. Dank u wel voor
2: goed,
7: de antwoord.
2: Ja, zeker bedankt. Dank u voor de antwoorden.
7: Bedankt,
2: u hoort jezelf terug op de radio. Bedankt.
7: Okay, dank u.
10: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

die echt hele mooie muziek maakt. Hè? Misschien ook nog wel zingt. We weten het eigenlijk niet. Hè? Deze komt uit 1987. Tain Vapa. En voor Kelly Bush en Floating High. En we weten het als je een vaste luisteraar bent van deze show. Kelly Bush bestaat niet. Het is AI. Maar wel heel grappig en heel knap gedaan eigenlijk. Maar je wordt genept waar je bij zit. Waar we zo meteen niet mee genept worden is een column van Midas Dekker. Zij gaat het hebben over de kijker. Niet over de luisteraar. Niet over jou. Niet over u. Maar over de kijker. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na deze klassieker van Andy Williams. Hij sloot er zijn show mee af. Altijd zijn televisieshow in de jaren 60 en begin jaren 70. May Each Day.

0: kijker. Soms zie je iemand een blinde zien. Dat begint net als anders. De kijker werpt zijn blik, die hij vervolgens schielijk weer intrekt als een vinger van een hete kachel, omdat het nu eenmaal niet netjes is iemand zomaar aan te staren. En dan opeens zie je de ogen halverwege stokken. Hebben ze dat goed gezien? Is dat een blinde? Snel keren ze op hun schreden terug. Ja, een blinde. Wat een buitenkansje. Ongegeneerd wordt de blinde opgenomen. Gretig lebberen de ogen alle details van het gezicht af. Elk rimpeltje, elke uitdrukking. Eindelijk kunnen ze een mens zijn gezicht eens op hun gemak beschouwen. Buiten het blindetje kijken kan zoiets vrijwel alleen met behulp van een televisie. Wat dan ook de verklaring is voor het fenomeen dat miljoenen mensen uren kunnen zitten kijken naar al die wauwelende koppen op het scherm. Dat moeten ze van hun ogen. Staat ergens een televisie aan, dan is het vrijwel onmogelijk om niet mee te kijken. Zeker als het geluid aanstaat, dan gaan we kijken wat we horen. Omdat de mens zo'n kijkdier is, heeft hij twee ogen. Een linker en een rechter oog. En nog komen we ogen tekort. Met het linker oog zouden we alles links kunnen bekijken en met het rechter oog alles rechts, als ze maar goed in ons hoofd waren gemonteerd. In werkelijkheid staan de twee ogen beide van voren, zodat ze grotendeels hetzelfde zien. Dubbel werk, dat kan niet goed zijn. Je longen hoeven toch ook niet elkaars lucht nog eens in te ademen? Je twee voeten overlappen elkaar toch ook niet onder het lopen? Je hebt toch ook geen twee linkerhanden? Op school leren ze je dat twee ogen die grotendeels naar hetzelfde kijken heel handig zijn om afstanden te schatten en diepte te zien. En dat is ook zo, maar je blikveld wordt danig vernauwd. Een konijn met zijn ogen op de juiste plaats ziet vrijwel alles om zich heen. Wij vooruitkijkers zien van het meeste niks. Wat zich achter onze oren afspeelt, blijft een verrassing. Wil een mens naar links kijken, dan moet hij zijn hele hoofd naar links draaien. Met huid en haar, schedel, snot en strot en al, wat een dom gezicht is. Vooral als een hele rondvaartboot het op bevel synchroon doet. Look at your left hand side. À gauche, mesdames et messieurs. Koeken zie maar links. Net ochtendgymnastiek alleen voor hoofden. Elders in Amsterdam, in de musea, op de grachten en bij andere bezienswaardigheden pots je voortdurend op tegen toeristen die ons onbezienswaardigheden geen blik waardig keuren. Zakkenrollers zijn dol op die zakken. Mensen lopen hun ogen achterna. De katholieke kerk wist dat van ouds en vergastte haar gelovigen zondags eeuw in eeuw uit op prachtige spektakels. Kerken en kathedralen zaten vol. De laatste tijd is daar echter de klad in gekomen. En geen wonder. Nieuwlichters in de kerk laten de priester niet meer met zijn rug, maar met zijn gezicht naar de gelovigen staan. Nogal wieders dat de gelovigen de kerk mijden. Je blijft toch ook niet in een autobus waarvan de chauffeur met zijn gezicht naar de passagiers toezit?
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl.

grote verdelingsvraagstuk hoorde je zojuist in een prachtig nummer van Herman van Veen. Speciaal gemaakt voor een documentaire serie in de jaren 90. Je hoorde genoeg. En nu hoort nog steeds Spandau Ballet hier in de late avond met Troop. Over een paar minuten gaan we praten over het grootste gebeuren. De grootste drempel naar herstel is nog altijd schaamte. Dat zegt Dick Trubendoffer. Hij is oprichter van Trubendoffer Verslavingszorg. Een ernstig onderwerp, maar wellicht ook heel leerzaam. Je hoort het zometeen naar de Police met Every Breath You Take.

0: gaan praten over de grootste drempel naar herstel die nog altijd schaamte is. En dat doe ik met Dick Trubendorfer. Hij heeft dit waarschijnlijk gezegd en is in de uitzending. Dick, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, we gaan het hebben over verslavingszorg en verslaving aan zich, hè?
1: Klopt.
0: Want ik lees net in jouw verhaal dat de jarenlange strijd om die verslaving verborgen te houden is erger dan de verslaving zelf bijna.
1: Ja, je loopt hier toch een klein beetje tegen de limiteringen van een persbericht aan. Want dat is natuurlijk wel heel erg het probleem platgedrukt in een klein pakketje.
0: Ja.
1: Ik laat het toch iets beter formuleren. Ik denk dat schaamte wel de kern is van de oorzaak van verslaving.
0: Ja.
1: En dat is toch iets anders als dat schaamte een belangrijke belemmering is om in behandeling te komen. Dat speelt zeker ook een rol.
0: Ja.
1: Maar ik zie schaamte toch meer als de angst om met jezelf geconfronteerd te worden. Ik denk dat dat de schaamte is waar ik op gedoeld heb.
0: Ja, ja, ja. Maar verslaving is daarbij heel erg. Dat moeten we niet ontkennen.
1: Verslaving is heel erg, maar is ook een tijdelijk antwoord op deze vraag, deze existentiële vraag. Je hebt schaamte, je hebt last van schaamte. Op de een of andere manier is dat een onderdeel van je leven geworden. Dat kan opvoeding geweest zijn, dat kan ervaringen die je onderweg hebt opgedaan, kunnen daar de oorzaak van zijn. Toxische gezinssituaties, maar er is in ieder geval een vorm van intrinsieke schaamte, zou je kunnen zeggen. Geïnternaliseerde schaamte, de schaamte voor wie je bent. Dat is nog eigenlijk voor de actieve verslaving.
0: Ja, ja. Ja, dat begint al eerder dus. Maar verslaving is ook belangrijk, want je hebt niet voor niets een organisatie, Crisis Care BV, die zorgt of kan zorgen dat mensen verslaving minder wordt of afkomen.
1: Wij heten Trubendorfer GGZ, Trubendorfer Hulp bij Verslaving. En die organisatie die heeft als eerste in Nederland een ambulante verslavingsbehandeling neergezet met dezelfde impact als een klinische behandeling. Het is een intensieve ambulante behandeling. En met ambulant bedoelen we dan dat je dus gewoon vanuit huis de behandeling kunt volgen. En dat je niet in een bedje hoeft te liggen in een kliniek.
0: Ja, ja. Maar heeft dat dan hetzelfde effect?
1: Wij hebben geconstateerd in de praktijk dat dat minstens hetzelfde effect heeft. Het heeft zelfs nog één belangrijk voordeel. En dat is dat je de zogenaamde kliniekkater voorkomt. En dat betekent, kliniekkater betekent, dat als mensen 4-6 weken in een kliniek hebben gezeten, dan hebben ze natuurlijk in een beveiligde, afgeschermde omgeving hebben ze gefunctioneerd.
0: Mm-hmm.
1: En als ze dan weer terugkomen op het eigen woonadres, dan is die overgang vaak zo groot. Dat kan een belangrijke impuls geven tot een terugval.
0: Ja, ja, dat hebben jullie ook geconstateerd dat dat kan zijn.
1: Dat is in de praktijk, zie je dat bij klinische opnames vaak. Mm-hmm. Als mensen dus echt 4-6 weken op een aparte locatie behandeld worden en ze komen dan weer thuis, dat die overgang te groot en te abrupt is. En dat kunnen wij natuurlijk met onze ambulante behandeling bij Trubendorfer kunnen we dat voorkomen. Omdat je als het ware gradueel blootgesteld wordt op dagelijkse basis aan zowel je leefomstandigheden als aan de behandeling.
0: Ja.
1: Dus je kunt meteen datgene wat je geleerd hebt in de behandeling kun je meteen toepassen in de praktijk.
0: Maar komen jullie dan ook bij de mensen thuis?
1: Nee, dat doen we niet. Nee.
0: Nee, dat zou je bijna denken. Dus, maar werken jullie dan wel op afstand met deze mensen die thuis beter willen worden?
1: Wij zijn ruim 15 jaar geleden alweer begonnen met een hybride behandeling. Dat wil zeggen dat de helft van de gesprekken worden gevoerd op een van onze 7 behandelcentra in Nederland. En de andere helft die wordt via online beeldtelefonie wordt die in de huiskamer gebracht, zeg maar.
0: Ja. Zijn jullie daar uniek in Nederland?
1: We, zeker de opstart waren we uniek daarin. Mm-hmm. Daar hebben we tijdens COVID ook een enorme boost van gekregen. Wij hadden onze organisatie reeds ingericht op beeldbellen.
0: Ja.
1: En pre-COVID was er eigenlijk geen cliënt en geen behandelaar die er echt oprecht zin in had. En toen noodgedwongen, toen met de lockdown, moest het allemaal online. En dan waren wij natuurlijk technisch uitgerust om dat te doen. En in een periode van 24 uur zijn toen alle behandelingen door ons omgezet in online behandelingen. En dat, op dat moment waren wij wel de enige in Nederland die dat kon.
0: Ja, ja. Maar goed, dat is dus, dat heeft een resultaat. Het is prachtig om het te doen. Als mensen zeggen, nou, daar wil ik wel wat meer over weten, kunnen ze bij jullie terecht via de sociale media?
1: www.trubendorfer.nl. Kijk. Dat is onze website. En www.fundamentum.nl. Dat is onze klinische detox. Want we hebben wel een beddenafdeling voor de hele zware zieken.
0: Ja, ja, toch wel.
1: Dat ze onder medische hulp van artsen en verpleegkundigen 1, 2, 3 weken intern kunnen. Mm-hmm. En gemonitord kunnen worden.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is, en dat heet Fundamentum.
0: Mooi om dat allemaal mee te maken en te horen van je, Dick Trubendorfer, over de verslaving die thuis heel goed gaat. Maar af en toe is het ook nodig om toch mensen op te nemen. Dank voor het gesprek.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage alweer aan de late avond. Zeer leerzaam zou je kunnen zeggen. Maar het is wel einde van de show. Het is even niet anders. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting. En hij gaat ook weer lekkere muziek voor je draaien. En leuke onderwerpen presenteren. Dus dat komt helemaal goed. Blijf luisteren. Blijf bij ons. Tot sluit van de show Billy Vera en The Beaters. En As This Moment. Ja, zo is het. Helemaal. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Welterusten voor zo meteen als je gaat slapen. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rote Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion.
2: Good favorites from music's finest era on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: for you to run.
1: Ich lüg dich nicht, du liebst mich nicht.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de CompactDisc, de CD. Januari, de Marva Marine Vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kost aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan.

0: De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.
1: The world's most iconic hits on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies